0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit is...

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden.
0: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.

0: aan. Ja, langzaam komt het zonnetje weer op. Gaat onze huid weer verbranden misschien deze ochtend als je niet uitkijkt? Het wordt wel 28 graden in het Limburgse land. Pascal en Maarten zijn er weer klaar voor de L1 Ochtendshow. Maar de vraag die we aan jullie stellen, en zeker aan Maarten...
1: Ja?
0: Is je ogen open en ben je wakker?
1: Dat wel, maar de pupsjes zullen nog niet doen.
2: Echt niet?
3: Nee, nou, gewoon niet even wakker maken.
4: Hey, gloeiwappies! Ja. Zitten allemaal wakker!
1: Wakker!
4: Wakker!

0: jongens, was er wel een bonusdagje gisteren, hè?
1: Nou,
0: Het Sjoerdenbaas stond gisteren over televisie te kijken. En dan ging het er al over voor mensen die gewoon niet goed rond kosten komen. Dus problemen hadden straks als het weer wat kouder zou worden. Dat hij dan, ja, met die gaasprijzen. Dan hebben we nu putjes van de overheid beschikbaar gesteld. Dan denk ik van, ja jongens, we zitten nog maar 3 maanden van... Nee, 2,5 is het van de kerstmis af. Krijgen we nog wel een ijskaaie winter?
2: Ja, dat krijgen we.
0: Ja, denk ze?
2: Ja.
1: Goed uit. Eerst de 11e van de 11e, hè?
0: Ja, dan is dat maar niet kaders, hè?
1: Dan staat bij mij eerst in
0: ja, dan weet ik dat er niet dingste. Ja. Heb ze al een pechschoed gezocht, hè?
2: Nog niet.
0: Niet?
2: Nee, maar ik koop nooit kant-en-klare pechschoed, hè?
0: Nooit.
2: Nee. Dicht wel dan.
0: Ja, ik heb niks te vertellen toen. Dus ik kreeg die gebeuren altijd. Ik moet die gebeuren aandoen, hè?
2: Niks te vertellen toen. Nee. Ik weet beter.
0: Laten we gaan beginnen, jongens. Midden van de week. We pakken die grote zaag. We zagen hem door midden. Zaagmanskum vandaag langs, zoals dat net. Met een meerlangskum. Dat zijn natuurlijk de vragen die we op een avond konden vuren. In verband met de partizanen. Want de kaarten gaan we vandaag weer weggeven. En daar voor de rest kijken we wel wat er allemaal gaat gebeuren.
2: Over zaagmans. Ik heb de zingende zaag al lang niet meer gehoord.
0: De zingende zaag. Ja, dat is een goeie. Ja, ik denk dat het echt is, hè. Ja, dat zijn de mindfulness. Kan ze niks inspreken.
2: Dat is waar.
0: Maar dat kan zo maar zien dat we de zingende zaag vandaag gewoon voorbij jullie komen. Er zit nog een hele hoop op vakantie, maar hele hoop zien ook alweer wakker en zo. Ik zie Marco Vonk ook al, hebben we gisteren nog proberen te bellen, dat de jurk was. Ik heb hem gisteren nog via Facebook gefeliciteerd. Zit, ja, morgen ben ik er weer. Zeker. Goed, Maarten. Als het goed is, mogen we vandaag begroeten op de kalender van ons de 30e september.
2: Dat is zo, inderdaad. Ja, ik moet eventjes dat hele verhaal erbij pakken.
0: Natuurlijk. Ja, shit maar eens op, jongen. Want ik weet niet wat het door is allemaal.
2: Nee, nou, het was wat druk in het winkeltje alweer.
0: Ach, weer, joh.
2: Ja, het is wel de laatste dag van september geworden vandaag.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja,
2: en dat betekent dat er 30 september op de kalender staat. En daar staat dan weer bij dat het vertaaldag is.
0: Vertaaldag?
2: Vertaaldag.
0: Mm-hmm. Van ja, wat op wat?
2: Nou, dat staat er niet bij, maar vertalen is vertalen natuurlijk. Weet je nog dat onze Wilma, die hier in de redactie...
0: Die cursus zit.
2: Die cursus, die vertaalkursus heeft gedaan. Dan kom ik dan weer ineens op, zeg maar eventjes. Als je een vertaaldag denkt. Maar ja, je kunt ook van Nederlands naar Limburgs vertalen. En ook van Brabants naar Limburgs.
0: Hoi!
2: En houdoe.
0: Ja, nou, dit is gisteren toch best wel een thema geweest. Ja. Hai en houdoe. Dan moeten we zo meteen toch maar eens even over terugkomen. Want ja, iedereen kent het verhaal. Houdoe, er zijn zelfs liedjes van gemaakt. De deurzakkers en Sandy, ik weet niet of ze dat meentje nog kent. Had ook allemaal zo'n liedje ervoor.
2: Ja.
0: Maar haaien, ik ken geen liedje met haaien erin, of wel?
2: Nee, maar omdat het vertaaldag is, krijgen we dit liedje te horen.
0: En zeg het doen we dicht.
2: Ja.
0: Ga licht, ik heb de plot. Boing.
2: Ja.

0: dich. Ja, lekker jongens. Ja, bekjes natuurlijk.
1: Wie staat op de QR-code vandaag? Op Vertaaldag.
2: Ik vond het wel zoer. Ik stond gisteren ook een beetje te surfen op social media. En toen kwam ik iets tegen van een jong die moest eigenlijk een voordracht geven. Dat moest een bruiloft leiden. Tussen MST kwamen Myanmar en China. Ja. En dat waren dus allemaal gasten die elkaar niet verstonden. En die jong sprak gewoon vloeiend Engels. Maar wat ze niet wisten, dat hij nog 28 andere talen sprak. Dus op een gegeven moment ging hij helemaal om naar het Mandarijn.
1: Mandarijns.
2: Ja, Mandarijn. Ze sprongen die mensen door de Chinese taal dus gewoon aan. Die, wow, geweldig! En ook even in het, wat zeg ik net? In ieder geval de taal van de bruid. Ja. Nou ja, die vele binnen van de stoel af. Dat was fantastisch. En dat menke duidt meer. Dat deed ook dat er in China geeft op zo'n lokale shop binnen. Begint het ook gewoon in een Mandarijn te praten.
1: Geweldig, hè?
2: Ja, dat is een hele mooie ding, hoor.
1: Ja, dat moet je kunnen, hoor. Want je moet kunnen schakelen natuurlijk.
2: Ja, dat moet zeker kunnen schakelen, hè. Ja, ja.
1: Moeten we weer ook kennen, maar ja, goed.
2: Ja, ik stel hem zo weer in de 3, hoor. Geen probleem. Stel hem in de 2. Eerst maar eens even kijken wat Fransje Broekhuis heet.
1: Nou, zo is het. Want hij heeft toch wel een aardig plaatje gestuurd, vind ik. Dat ziet er een beetje roze uit.
2: Roze, ja.
1: Nationale Broer en Zusdag.
2: Oh, is dat vandaag weer?
1: Dat is blijkbaar.
2: Och, wat zoer.
1: Frans weet dat. En daar staat een hartje bij en wat muzieknootjes. En natuurlijk zijn eigen logo ook. Wat mij wel opvalt van het logo van Frans is dat het nu ineens geel is.
2: Hij knalt op Bertha Oet, ja, dat is zijn eigen promotieteam.
1: Die snor, die doet het hem eigenlijk.
2: Zeker.
1: Maar goed, hij zegt op deze Classic Woensdag, die in het teken van Broers en Zustersdag staat, ga ik terug naar twee broers uit 1960. Ja, dat waren die Indonesische broers natuurlijk.
2: Indonesische broers.
1: De Blue Diamonds met hun hit Rabona.
2: De Wolf heette ze eigenlijk, hè?
1: Ja, Rien en
2: Rien, ja.
1: Ruud, Rien. Volgens mij.
2: Rien en Ruud. Ja.
1: De Wolf.
2: Ja.
1: Dus dat is het.
2: Is dat?
1: Ja.
2: Nou, dan kunnen we door, hè, jongens. Oh, wat zoeken we dan op. Hij zit in mijn ogen, ben ik even een keer gezien binnenkomen van John Donson.
1: Ja,
2: zie van een hardstyle remix van Minute Fatbike. Samen met rapper Sjors. Dat was toen hier nog in de studio.
1: Ja, dat was zo. Toen rapper Sjors hier in de studio was, zei rapper Sjors van, de video komt eraan. En dat was inderdaad zo, de laatste. Ja. Maar is er wat mee aan de hand dan?
2: Ja, er is een hardstyle remix van gemaakt. Oh. Ik ga dat straks eens even bekijken hoe dat allemaal zit natuurlijk. Eerst
1: maar
2: eens kijken wat de volgende wappies deze ochtend hebben. Wat wappies. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je er maar bij zit. Wees al vandaag de allereerste
1: nou,
2: te zien.
1: Ik ga het je vertellen. Ik ga het je vertellen. Wat denk je?
2: Otjoe neer.
1: Yes,
2: ja! Otje, goedemorgen.
1: Otje Stultjes mogen we ook zeggen natuurlijk. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Dan ga ik voor de Hollies met Long Cool Woman in een long dress, weet ik.
2: Ja, ik zal vandaag een korte zaad door.
1: Long Cool Woman in een cool dress.
2: Lord heet vandaag weer.
1: Ja, zeker. Maar goed, ik heb toch nog even een jasje aan, hoor. Ik vind het hier niet warm.
2: Nou.
1: Marlies Zijlstra. Die is er ook vroeg bij vandaag.
2: Oh, zeker vroeg bij.
1: Die zegt goeiemorgen, heren. En hoi groeiwappies. De Drifters met Keep On Smiling vind ik wel een vrolijk classic nummerke voor deze grondstegmorgen. Geer hopelijk ook, zegt ze. Een super schone dag gewenst van het meertje uit het gelezen Heuvelland.
2: Keep On Smiling, is dat niet van Lloyd Viette ook alweer?
1: Keep On Smiling.
2: Maar dat is niet van de Drifters, hè?
1: Volgens mij, nou, dat zoek ik wel even.
2: Zou je kennen, dat kent. Ik zet er ook wel eens langs, hoor.
1: Alex Feiten, goedemorgen Maarten en Pascal. Classic Woensdag. Ik wil ABBA met Tropical Loveland.
2: Zo.
1: Is een zeldzame opname van ABBA uit april 1975. Leuke opname die reggae aan het zingen zijn. Die van
2: ABBA kennen ze dat.
1: Gaan we dat opzoeken.
2: Ja, dat wil ik zeker weten.
1: Ik vind het wel bijzonder, hoor.
2: Als toen nog even geen stukken, door het rustig aan. Dat is allemaal goed
1: reggae.
2: Ja, dan gewoon ik even nog de Joker van Postert. Johan Gerritsen, Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, Vogelwees. Ik ben de Joker van Postert.
2: Hallo, Jokertje.
3: Vandaag ga ik eens naar Puurs. Dan mag ik met de kooi op gaan lossen.
2: Oh, moet je weer manoeuvreren, hoor.
3: Dat is mijn lol. En vandaag gaan we op mijn dek aan. Voor de vorige weer op deze classic woensdag.
1: Ja.
3: Gewoon van een klassiekertje van Henk Wijngaard.
2: Henkie, hè?
3: Ik gewoon voor Nachtrijders.
1: Oeh, maar.
3: Dat is wel een goede, zeker voor al die chauffeurs noemen. Die jongeren en de noemen aan het werk zijn.
2: Ja, dat is
3: wel. En voor de rest erg met werk gewerkt. Voor de chauffeurs, de stelentjes en radio.
2: Het kan Zuma zien dat Henk Wijngaard met Nachtrijders toch al op een lease gesteed. Dat
1: ik ga je Zuma meteen
2: ook even checken.
1: Ja, ik heb Abba in ieder geval gevonden.
2: Heb ze hem gevonden in je eerste chat?
1: Ja. Nou, inderdaad. Hij heeft wel gelijk, hoor. Moet je maar eens meeluisteren.
2: Ik ben benieuwd.
1: Dit klinkt heel erg tropical.
2: Hè? Ja. Dit Abba.

0: het is wel apart natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Wanneer het is gezegd, dat is Abba. Ik ken me first als ze hiermee doorgeboord. Dat duurt toch weer beter Waterloo, hè. Dat,
1: maar goed, het werd ook... Hoe daarbij gekomen is, hoor.
0: Ja, ja, maar het werd wel een Waterloo vandaag voor Johan Gerritsen. Want nachtrijders van Henk Wijngaard, Stijdelbiels op het liefst. Ja. De mensen worden betekend, Johan, toch maar even een andere jong. Ja, het hele pech dat er vandaag wel met de kooien op de roem wordt. Want dat doen ze niet keer, hè. Want, ja, dat is een gedund, man. Dan moesten we afkoppelen, hoor, gedund. Maar dat maakt niet zo goed. Maurice Michiels, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Hey, goedemorgen, man. Ja.
0: Hallo, man.
2: Het is woensdag, midden van de week. En we gaan maar richting de goede kant van de week op het weekend.
0: Nou.
2: Ja, man, mijn volgende uur voor deze kwestie woensdag ga ik voor Johnny Gita Watson.
0: Oh, Real Mother Fire.
2: Yeah. Man, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig en hoor ons morgen weer. Adieu, hoor.
0: Radio.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: eigenlijk een obelisken de biefsting. Dus ik vind wel goed, Maarten. We hebben hem even moeten zeggen tegen hem van... Kom er dan maar een keer in, jong, met de herhaling. Jongetje, kom maar, jong.
1: Goedemorgen. Ja, Gunnen, daar zat de nachtrijders wel op.
0: Ja, dat is
1: de bak aan de baksteen.
0: Oh, ja. Dat
1: is wat ik ben, ja. Dat hoor ik toch van de hel.
0: Ja, ja.
1: Radio,
0: hè?
2: Die heb ik al lang niet meer gehoord.
0: Bakken de baksteen. Ja. Ik begreep niks van het liedje altijd. Wat een bak. Ik ben bakken de baksteen. Ja. Snap je het?
2: Nee, maar. Het was wel een leuk liedje om te horen.
0: Zeker, maar goed. Daar kregen we wel een lekkere smile van. En over Keep on Smiling hadden we het net ook al. Ik zei iets met Lloyd. En dat was dus...
2: James Lloyd,
0: ja. Maar dat hebben ze uitgezocht, hè?
2: Ik heb het uitgezocht. Inderdaad, James Lloyd. Dat is een grote hit geweest.
0: Mm-hmm.
2: Maar de Drifters hebben hem ook gemaakt.
0: Zeker.
2: En dan klinkt het zo.
0: Hetzelfde, hè?

0: hetzelfde dit, hè? Ja.
1: Keep on smiling.
0: Laat ik een duet kunnen maken.
2: Kan die van James ook even laten horen?
0: Ja, doe het daar eens even.
2: Dat is deze.
0: Ja, ze is iets gezoeniger. Ja. Toontje hoger, hè? Toontje hoger, toontje lager. Het kan allemaal, hè? Wat een feest, mensen. Dat klinkt een beetje weer onze eigen Limburgse Elvis, hè, Marco Volk.
2: Ja, zeker.
0: Zullen we net eens in de uitzending horen? Want ja, Kinders was natuurlijk jeugd. Ik moet wel even een applausje geven. Marco. Wat een hartelijk gefeliciteerd, man, met die verjaardag.
2: Nog steeds.
0: Ja, dat is natuurlijk jouw voorzwaal, hè. Kom er maar in, jong.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze klassieke woensdag. Classic Wednesday.
0: Wednesday.
3: Ja, ja, ik wil allereerst iedereen bedanken voor mijn verjaardag. Voor de vele felicitaties. En mijn voordracht voor vandaag is...
0: Ben
3: you know I can be found?
0: Oh yeah!
3: Sitting home alone?
0: Home alone, home alone.
3: If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel, too hard it's true. Ja, geschreven door Otis Blackwell en gezongen door Elvis Presley op 2 februari 1956. Radio!
0: Ik hoop dat ze een ontzettend fijne verjaardag hebben. Misschien heeft er wel Elvis memorabilia, die dingen gekregen. Dat werd ze nooit, hè.

0: al de ganse hut vol.
1: Misschien wel een nieuw pak.
0: Een nieuw pak, dat zou ook zomaar kennen, joh. De hadden al een prachtig pak, hè, natuurlijk. Elvis. Ja. Hey, Marco, dankjewel, man. Limburgse Elvis, we konden bij je zitten. Don't be cool, hier bij L1 in de L1 ochtendshow.
1: Dan gaan we verder. En hebben we nog Mark van Dijk.
0: Markje van Dijk, ja.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Classic Woensdag ga ik voor Koos Albers met de Amsterdamse hit met die.
0: Oh, lekker, man.
1: Dan moet ik meteen even aan Oost denken.
0: Ja, dit is wel op
1: televisie, hè? Koning is weer terug op
0: de ja, ik zag, ging even een vrachtwagen bestellen. Nou, dan moet er allemaal op je verstralen. En ik weet niet wat allemaal. Dan moeten de mensen wel niet denken. Dus,
1: heb je gezien rennen? Ja, rennen.
0: Oh, net er met die personal trainer.
1: Ja, joh.
0: Ah, lijkt een beetje op mij, hoor.
1: Ja?
0: Ja, als ik meekom in een personal trainer, zou hetzelfde doen. Ja. Nee, dat denk ik toch niet. Maar goed, dus, maar ik vind het wel voor zo dat ze toch nog midden in die stad in Amsterdam een bosje hebben gevonden waar ze nog kunnen rennen door.
1: Ja, inderdaad. Mm. Maar goed, de hond ging ook mee.
0: De hond moest mee, hè.
1: Ja. Was meteen onder de douche daarna. Ja. Maar goed, Herman Meijers, die is er ook weer bij.
0: Ja.
1: Die komt op deze Classic Woensdag. Ik voel een oudje van Wanda Jackson.
0: Ja, let's have a party.
1: Nou, dat zou je dus denken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar hij komt met dit.
0: Oeh, wat is dit?
1: Ja.
0: Dit is Love Songs, wel ik.
1: Capital Rarities heet het.
0: Oh, echt wel.
1: Album.
2: Ik hoor nog jouw stem in de nacht.
1: Geen AI.
0: Nee, zeker, nee, zeker niet, hè.
2: Die woorden zo teder.
0: Ja, het een beetje een Rudy Karel-syndroom.
1: Ik wist echt niet dat Wanda Jackson ook Nederlandstalig had gemaakt, hoor. Ja,
0: vroeger hebben ze van alles gemaakt. Je hebt van alles geprobeerd om erin te komen, Mark.
1: Ik hou van jou.
0: Ach, ja. Nou, joh, dank je. Goed, wel van dicht, joh. Michel Bakker is over de partij. Ja. Michel Bakker moeten we even een uitzending halen. Michel, goedemorgen, man. De barregaander.
3: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden van de gezellige ochtendshow De Nederlander. Hier, de barregaander, met de volgloeien.
0: Ja.
3: Ik zat vandaag te denken aan Robert Tepper met No Easy Way Out. Daarmee ook volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de barregaander. Gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdicht.
0: Yeah.
3: Dit was de barregaander voor L1 Radio.
0: Radio. Ik heb nooit van Robert Tepper. Staat een tapdanser zien? Geen idee. No Easy Way Out. Tepper, kunnen we even allemaal nog horen, natuurlijk. Ja, maar we moeten natuurlijk wel kijken en even checken wat allemaal klassiekertjes zien. Diana, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
4: Op deze woensdag vraag ik aan van Toto Hold the Line.
0: Toto Hold the Line, dat is een goeie. Dankjewel.
4: Werkse.
0: Ja, doen we.
4: Groetjes, gloeiwappies.

0: maken. Maar okay. Dit.
1: Zo. Niks tap dance. Aan, het is klassiek.
0: Het is oud. Het maar... komt uit 1985.
1: Zo.
0: En het komt ook uit een film.
1: Welke?
0: Het is de soundtrack van Rocky IV.
1: Oh, ja. Oh, Rocky IV. Oh, Adrian.
0: We beginnen
1: een klein beetje door te druppelen. Ja, ik heb al die Rocky-films gezien natuurlijk. Nou, Robert Tapper, No Easy Way Out. Huppakee, gaan we zeker erbij zitten. Denk op misschien wat stichting allemaal op smarten.
0: Ik heb Ruud. Ruudje uit Klummen, die zegt... Het is alweer midweek, oftewel Classic Gonsdag. Vandaag gewoon ik voor The Suite met Papa Joe.
1: Papa,
0: fijne uitzending nog, zegt hij.
1: Hij probeert al de ganse week, hè, Papa Joe van The Suite.
0: Ja, maar is nog steeds niet doorgekomen. En Fredje, onze wegenbouwer, die zegt... Goedemorgen, hoofdvoorgroeiers en medevoorgroeiers. Bijna halverwege de week... Zaagman staat klaar als voorgroeier. You too met I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Hoppakee.
0: Ja, en Roger, die zegt goedemorgen. The Devil and Down to Georgia van de Charlie Daniels Band.
1: Zeker, ga ook erbij zitten. Nou, als de nieuwsweek hier hebt, jongens. Dan bent het wel, hè?
0: Ja.
1: Ah, dat komt alweer uur.

0: met je binnen. Ik heb er van alles van wie ik kom. Ik heb geen idee, jongens.
1: Het is heel hartstikke druk.
0: Ja, schaam Puzzlinky te bellen. Ik ken jij niet bellen op dit nummer. Dat geeft jij niet. Het is alleen maar een app-nummer. Frankie, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies.
3: Hallo.
2: Hij met de Frans schuld als een bronzen. De automatische deurmonteur op de Classic Groenzicht.
3: Ja.
2: Ja, mannen, we zitten weer op midden van de week. Het geeft weer de goede kant op.
0: Zeker.
2: We baden ons best doen. En dan hebben we het weekend.
0: Zeker.
2: En zo gaan we ook langzamerhand naar de 14e november. We weer hier in Brunsum de nieuwe hooglustigheid, de nieuwe stadshooglustigheid proclameren.
0: Mm-hmm.
2: En dit jaar hebben CW de Brikkebek, is mijn vereniging, hebben deze stadshooglustigheid. Dus het wordt spannend.
0: Ja, dat wordt zeker spannend, dat geloof ik.
2: Mannen, de klusjes voor vandaag. Nou. Ik begin in Eindhoven, Ude, Susteren, Sittard en Kerkrol. Dus ik ga me niet vervelen vandaag. Mijn inleg voor vandaag op de Classic Groenzicht, daar ga ik voor in diep.
0: In diep.
2: Last night, the DJ saved my life. Mannen, ik wens je een fijne dag. Ik gun de uitzending en besmeuringen op de Dance Donderdag. Radio.
0: Radio, Frankie. Nou, het mooie is dat we gisteren natuurlijk ook wel aandacht hebben besteed aan de poster die Oeders gekomen van de meneer die helaas in het verleden die er nog op het, op het laatste moment in de poster kunnen maken. De vaste loversposter, dat hij ook gewoon ook goed uitgebracht is. Dat er voor de rest nemersangst er overheen kan komen. Dat was wel een heel mooi momentje dat we er gisteren over gehad hebben en dat we dat ook hebben kunnen zien. Prachtige poster natuurlijk van het Brunsum door.
1: Absoluut.
0: Dat heet de carnaval verhoed, zeg maar. Hè? Want dat was het allereerste wat we eigenlijk binnenkregen. En het gisteren al op de 29 september. Dat vind ik toch allemaal
1: mooi. Het ging over kunstenaar Fred Dammer.
0: Fred Dammer was het, inderdaad. Ja, sure om dat allemaal te huren.
1: Ja.
0: Zometeen nog veel meer vuurgloeiers.

0: Ja, toen dacht banen de kinderen in de keel. Toen ging dat allemaal. Hoe heet het in Mieren? Maar goed, bij de doet. VDM voor half zeven. Oh, als je kwart veel meer de baas moet zien. Even doortrappen. Met de Joet heet ze vandaag over op de fiets zit. Nog een meun. Dan moet er even afwachten. Maar dan geeft hem zijn duk, hè.
1: Denk wel aan je snelheid, hè.
0: Ja, met de fiets. Met de fiets. Met een auto. Met de voetelfiets. Ja, dat ken ik nog. Heb ze nog voor een fiets in de vakantie?
1: Nee, ik ga net met de fiets.
0: Nee, maar
1: ik had de fiets ook niet bij.
0: Dat is er niet bij dicht. Die heeft een imperiaal liggen.
1: Fiets gehuurd, niks.
0: Ook niks. Ja, een leuke vakantie geweest aan.
1: Ja, nou.
0: Wat is
1: lui, zeg.
0: Ja. Waar een koddige vakantie hebben gehad, hè?
1: Dat wel.
0: Heb zo'n koddige haal wel gemist, hè? Nou, dit hoeft ze nu niet te missen, want ik kom eraan. Harald, goedemorgen.
2: Morgen, Maarten, Pascal.
0: Hallo, man.
2: Wappies. Voor deze classic woensdag gewoon van nummerke van CCR. Into the Grapevine.
0: Into the Grapevine.
2: Dat is allemaal in de korte woensdag. En Adioa.
0: Adioa, dankjewel man. Fijn dat er altijd weer de bier is. En deze man, oh, ben ik zo blij om alweer te huren. De wet het wel. Nou, dat komt er wel. Moet wel. Je wint het wel.
1: Oh ja, ja.
0: André Simons. André, goedemorgen, vriend van de inreis.
3: Goedemorgen, vrienden van de inreis.
0: Daar is ze weer.
3: Ja, gisteren schoot het er mij even bij mij in. En dat is er niet van gekomen. Kijk, heel even druk. Buiten de radiobereik, zeg maar. Of het appbereik. Maar dat geeft helemaal niks. Maar ik was gisteren wel aan het denken met de inreis. Zal ik eens een plaat aanvragen?
0: Ja.
3: Voor het rad. Maar het rad, we hebben het ook wel eens over suggesties.
0: Ja.
3: En ik ga er misschien aan. Mijn suggestie is een dialectplaat buiten Limburg. Zeg maar. Goed, dat was even wat ik nog wil vertellen over gisteren. Dat heb ik misschien vandaag goed gemaakt.
0: Neem het erbij.
3: Dat is wel een klassieker. Dan doe ik het een beetje in Oktoberfeest. Daar zitten we nou een beetje over. Als je dat op die Prusen en op de media ziet, dan zie ik die München flink eraan. Dan doe ik gewoon lekker binnen Limburg ook iets. De Sintaler met Limburgse meid.
0: André, Limburgse meid. Nou, we hebben best wel wat suggesties binnengekregen.
1: Als je moeten we ook houdoe zeggen.
0: Houdoe, hè? Ja, haai. Nou ja, dat is een typisch wat we hier zeggen bij ons in de provincie. Misschien zien er nog wel andere begroetings- en afsluitwoorden erbij in de landen. Nou, dat huren we straks wel. Gaan we het even hebben. Limburgse meid, staat er niet al op het lijstje?
1: Nou, dat kan ik even checken natuurlijk.
0: Doe het maar even.
1: Er staat zoveel op die lijst. Dat is echt...
0: Niet normaal, hè. Maar goed, met wat ik doe. Ondertussen gewoon even een Rob van de Hoven.
1: Nee.
0: Oftewel, meneer de taxchauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom.
4: Hey, Robbie.
5: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxchauffeur. Ja, ik heb gisteren een Valleys combinatie gehad vanuit Tegelen via Otterlo.
0: Ja.
5: Naar Huizen in Amsterdam.
0: Ja.
5: Toen van Egmond aan Zee via Bergen, Uithoorn en Uden.
0: Goeiedag.
5: En vandaag begin ik om 11 uur in Venray. Ook een Valleys combinatie.
0: Ja.
5: Naar Horst, Sittard, Valkenburg en De Geul. En dan Simpelveld, Elslo.
0: Ja.
5: Venlo, Naarden. Oh. Deel naar Opheusden. En Wijchen naar Zevenum.
0: Zo.
5: En wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor Robert Long. Iedereen doet het, ook nu iets in 86.
0: Ja.
5: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen.
0: Okay.
5: Radio.
0: Ja, toen kost het allemaal nog, hè? Popiopie die op zijn knie. Ja, dat soort uitspraken zat erin allemaal. Dat was best wel heftig. Maar
1: ik wens Robbie wel veilige kilometers. Zijn er wat, hoor.
0: Nou, ik hoop dat het toch een beetje op die toes is, hè? Nou, die patat is in kadervuur voor, dat weet ik zeker, hoor. Oh, man. Maar goed, maar die zoet, Rob is in de bikkel en die gaat het allemaal weer goed doorbrengen.
1: Ja.
0: Denk op eens even kijken wat we er meer hebben.
1: Petra Stroom.
0: Petra, ja.
1: Goedemorgen, Maarten, Pascal, George Michael en Aretha Franklin met I Knew You Were Waiting For Me.
0: Dat is een goeie, dankjewel.
1: Hansje Dekkers dan, goeiemergen allemaal, auch goed wel natuurlijk. Hè. Ook vandaag wil ik hier als klassieke veurgloeier Falco met Genie.
0: Falco, ja.
1: Ja, ja. En Ruudje Bouten, de man van de bakfiets natuurlijk, hè, die komt en het is toch blijkbaar een hele grote vriend van mij.
0: Ach.
1: Met Donna Summer en MacArthur's Park.
0: Ach.
1: Hij zegt, vindt Ingrid een supermooi nummer.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Daarom dit klassiekertje. Nou, ik ook hoor. Dankjewel, Ruudje.
0: Nou, Maarten, ik zal je tegen het vertellen, maar ik kloor op stoon. Zoebizoe, wat gewoon hier op mijn lies gesteed.
1: Echt hoor.
0: Ja, echt hoor. Ja. Pak er even een
1: mijn dag kan niet meer stuk.
0: Ja, de dag al. Remco, hallo.
6: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo,
6: Remco, de taxichauffeur.
0: Goedemorgen, man.
6: Klassiek onzicht.
0: Ja.
6: En dan horen we nog een scherm van de klassieker gewoon van Whitney Houston, The Greatest Love of All.
0: Ik
6: vind het een fijne uitzending in de studio. En tot maandag. Hoetjes. Hoi.
0: Hoi. Ze zeggen ook hoi, Joswald.

0: zien de positieve binnen weg gehad, jong. Ja. Die in dag kan dan helemaal kapot, hè. Ongelooflijk. Heerlijk, dat is zo, maar ik vind het ook een schoenplaat. Your State of Independence, hier bij Pascal en Maarten in de Ellen Ochtend Show van deze dag. Daar hebben we wederom een geweldige dag gekregen met temperaturen van wel 28 graden. We hebben niks van Helmoet. Waar is de dat er vandaag? Of is er weer van de partij? Duidelijk.
1: Ik heb Helmoet nog niet voorbij zien komen.
0: Oh, dus
1: ik ga ervan uit dat. Ja, Helmoet is er.
0: Is hij dan?
1: Ah, ja, hij is net binnen.
0: Goed zo, dat is fijn. Maar, ja, cool. Hadden we net al. Dus die even nog een pleetje aan de bierknallen.
1: Weerwaarneming weet ik nog niet, hoor.
0: Maar
1: hij heeft niet laten weten dat hij er niet bij is.
0: Nee, dat gebeurde wel. Oké, Dennis Thomas. Dennis, goedemorgen, man.
2: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hey, hallo, Dennis.
2: Ik wil keer bijdragen met Supertramp. Oeh. Met Give a Little Bit.
0: Give a Little Bit, hè.
2: Fijne uitzending weer. Ah. En Radioa.
0: Radioa. Sjoerd, man. Fijn dat ze er weer bij was. Ja. Dat was weer op 10 bakken. Een hele bakje koffie gehad. Dankjewel daarvoor.
1: Dan gaan we naar Stefan Penders. Goedemorgen. Ik wil graag Janssen Baggerben met de hoofdingenieur.
0: Oh, ook wel leuk, hè?
1: Ja. En Poolse Frank, die is er ook weer bij. Jim Dobremannen. Vandaag gaan we weer eens voor Bajerantsi. Het Moji Modi Lata.
0: No.
1: Mijn jonge jaren betekent dat. Echte folklore op de woensdagmorgen.
0: Hoppakee, applausje Maarten, goed uitgesproken.
1: Ja. Johnny Bisschop, die is er ook weer bij. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten, medevolgers op deze Classic Gonsdag. Middenveugloeien voor vandaag is Stan the Gunman van Henk de Knife and the Jets.
0: Ik ken dat nog. De man die op die basgitaar loopt te rammelen. Ja, heerlijk was dat.
1: En dan komt Geertje Steeks met de Blue Diamonds en Ramona. Dus daar mag je weer een
0: stripje erbij zitten. Hoppakee.
1: En Corrie zegt, ik zou hier Piet Geuskes willen horen. Weed as the Wind. Winsig en een fijne uitzending.
0: Ja, prachtig, maar we zoeken eigenlijk op deze woensdag een klassieker. Dus ja,
1: snap het wel, Corrie. Wel een klassiekertje.
0: Ja, nou, dan kennen we het gewoon even van mij. Dat vind ik wel goed. Oké, wat hebben we dan hier?
1: Nou ja, John van der Brink die zegt, gezien het mooie weer en ik volgende week mijn dochter ga opzoeken op haar stage in Valencia.
0: Zo.
1: Ga ik voor Valencia van Eddie Wally.
0: Eddie Wally, komt steeds weer voor mij, hè. Ja, met Valencia. Dankjewel, Johan van der Brink.
1: En dan heb ik ook nog Marley hier. Dat is niet Marley Zijlstra, maar iemand anders. Marley Zijlstra hebben we al gehad, hè, met de Drifters.
0: Mm-hmm.
1: Goedemorgen, ik gewoon deze Classic Woensdag voor Pickle Nickel Orchestra met Pim Pom Pam.
0: Met Pom Pam.
1: Ja, ik ken hem.
0: Wat?
1: Pim Pom Pam.
0: Ik ken wel Pim Pam Pet.
1: Maar Pim Pom Pam niet?
0: Pim Pom
1: Pam. Dat ken ik wel. Dat is wel grappig, hoor.
0: Ja, ik hou even. Ja, heb ze hem al? Of,
1: ik heb hem al. Ja. Ik heb hem al. Jazeker. Komt ie.
0: Pim Pom Pam.
1: Ja. Dat ken je vast wel.
0: Ja, begin met te dagen, joh.
1: Bekende dingen.
0: Ja. Oké, laat me lopen. Henk, goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Hey, Henk.
3: Ja, vandaag in Classic Woensdag ga ik ook eens mee met Jokertje, met Henk Wijngaard.
0: Ja, maar die hadden we al.
3: De Nachtrijder.
0: Maar dan moesten we even voor nu doen, Henk. Ja, even kans op nu.
3: Oh heren, ik hoor dat Henk Wijngaard met Nachtrijder al in de lijst staat.
0: Ja.
3: Dan ga ik voor dezelfde. Henk Wijngaard, ik heb mijn wagen vol geladen.
0: Daar is in de schoen, Henk.
3: Radio, hè.
0: Nee, zet zo, ik heb zo meteen mijn busje volgeladen met 7 kinderen opholen in Belfeld. En dan uit Tegelen. Ze zien allemaal weer onroet door het Limburgse land en de Duitsers ontzettend goed. Zullen we nogmaals even een beurtje over de pul gaan spreken? We hadden natuurlijk al onze grote vriend. Ja, Poolse Frank. Maar wat dacht ze van Gene Dobre, oftewel Josje Rook? 1, 2, 3, Gene Dobre!
4: Gene Dobre, Maarten en Pascal, gloeiemorgen, gloeiwapjes op deze Classic Gonsdag. Ja, gisteravond lekker rustig gedaan, niks gedaan, even rusten, even meekomen. En dat is ook wel eens een keer nodig en lekker.
0: Ja, absoluut.
4: En vandaag gaan we weer volle tegenaan. We hebben vanmiddag een ledenvergadering.
0: Ledenvergadering?
4: En iemand wat onze werkgever had neergelegd. En ik ben de onderhandelingsdelegatie.
0: Ja.
4: Voor de CO. En we gaan dan met onze leden overleggen wat we dan met moeten.
0: Ja, natuurlijk.
4: Dus we gaan het zien. En ik mocht vandaag vakbond ABW vertegenwoordigen, omdat mijn vakbondsbestuurder niet is. Hebben ze weg naar vuur geschoven.
0: Oké.
4: Okay. En voor de vuurgloeier. Hooggedag in een liedje uit 1983.
0: Ja.
4: Van Manam.
0: Manam.
4: Met Razdwa, oftewel de groep Manam met 1-2-1-2. En dat is een film. komt die muziek. Van de film Night Patrol. Dus ik maak er een hele schone dag van. En op wederschnitzel. En radio, hè.
0: Radio, hè.
1: Ik dacht meer maar aan mijn naam,
0: Ja, de dag open en met een pitiepetiepe. Ja. Dat is wel goed, hè. De rechter moest natuurlijk verdedigen. En daar hebben we natuurlijk ook wel weer de vakbonden voor. En dus Jos rookte dus het einde van de vertegenwoordiger vandaag. Nou, heel veel succes wensen jullie vandaag, Jos. Om met al die mensen door om de tafel te gaan zitten. Dan kreeg ik even van Johan Gerritsen de oenleg over Bakker de Baksteen. Van die was eigenlijk zo.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Is dit dat geit over een chauffeur die dus een baksteen als cruise control
1: Ja,
0: zo deze het vroeger. En dan heb ik een
1: baksteen voor op het gaspedaal.

0: alles klit klit. Kabal op jij. Maar als bij jij een dat zien natuurlijk de veugelui. Wappie zie je Pascal Maarten en Ellen of the Show. Wappie zien ook bezig op deze classic gewoon zich met het zoeken van een lekker positief pleetje. Nou, de lekkere klassieker. En Christian de Hovenier, dit mogen een grabbel doen in de ton. En schieken wat er goed kunt. Christian, goedemorgen.
1: Goedemorgen Pascal Maarten. Hier is Christian.
0: Christian. Welkom.
1: Vandaag klassiek gewoon zeg. Ja. Dan ga ik Feel the Stone met Time.
0: Time van de Stone.
1: Dan wens ik een hele fijne uitzending en een schöne dag.
0: Kom maar, kom maar.
1: Dan zeggen we.
0: Ze heeft er zin in vandaag. Ongelooflijk. Helmoet Weiss is er weer. Hallo Helmoet.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Doordraait dinsdag, oftewel Triple D-dag.
0: Nee, dat was gisteren. Nee, dat is het verkeerd. Nee. Dus,
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Classic Oonsdag, oftewel Classic Friteursdag, niet versmaken.
0: Ja, is goed.
2: Ja, welke plaat zou erbij kunnen horen vandaag? Nou, ik ga in dit geval voor het thema van de dag te bereiken. Broer en zus, The Rifters met Sisters and Brothers.
0: Sisters
2: and Brothers. Voor vandaag. Met je web en uitzending Radio.
0: Radio. Ja, we hadden Keep on Smiling. We hebben van alles van de Drifters. Het ganse album hebben ze volgemaakt. Ik heb een probleem, gewoon erbij zitten. Dankjewel. En straks natuurlijk weer vanaf Maastricht, Aachen Airport.
3: Dan Willemke het Verfburke. Goeiemorgen allemaal. Willemke het Verfburke groeit voor met Don't Be Cruel van Elvis.
0: Dat zal de ene schoen van je in het Limburgse Lied.
3: Ja, er is er één Elvis die er bovenuit steekt natuurlijk. Dan Hans Vaassen, oftewel de Prins uit Glen.
0: Hij
3: is aan het aftellen hoor.
0: Ja, ja.
3: Hij is nog even prins, hè?
0: Ja, maar goed. We kriegen weer een nieuw. Ik heb gisteren dus iets doorgekregen. Dat er een nieuw. Ja.
3: Nee, de tweede weten we, maar de rest weten nog niet. Ben je ook niet.
0: Ja, maar ik heb alleen doorgekregen dat er iets borrelt.
3: Oké. Hansje Vaassen, daar heb ik het over. Mijn klassieker voor vandaag, die Alternative Way van Anita Meijer en Rainbow Train. Heeft hij nog een opmerking?
0: Ja.
3: We Going to Ibiza staat twee keer achter elkaar in de lijst.
0: Ja, dat is wel foutje zien.
3: Ja, ik denk het ook. Dat kan maar gebeuren.
0: Maar gewoon opgelet, duren, Hansje Vaassen.
3: Zeker. En dan Peter Meijer. Straks ook weer een weerwaarneming natuurlijk.
0: Zeker.
3: Maar eerst een volgroeier. Goedemorgen gemaakt en Pascal Classic Woensdag. Ik ga voor Frank Boeien en Kronenberg Park.
0: Oh, dat zou Remco ook zo vinden. Als een taxichauffeur. Dat wel een paar kraken.
3: Ah, zeker. Dan heb ik ook nog binnengekregen Erik Kempeners. Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Doe mij maar de Rolling Stones en Ruby Tuesday.
0: Ruby Tuesday.
3: Op deze Wednesday.
0: Frans is hier dan nog The Sweet Fox on the Run.
3: Ja.
0: Ja, dat is ook een schoen, hè. Die kennen we ook even door. Goedemorgen, met Alain. Hallo.
4: Goedemorgen. Zwamen. De klassieke woensdag.
0: Ja.
4: En ik wil hier horen Willie DeVille met Spanish School.
0: Schadio. Ja. Dat is toch radio, hè?
3: Het is radio.
0: Ja, vind je wel een goeie, ze schaait. Liefde voor Limburg.
5: Dit is L1.
0: Hey Marco.
6: Goedemorgen. Hoe werd hij hier?
0: Hij werd
6: hier. Ja, hij is back.
0: Ja, dat is lang geleden.
6: Op deze classic woensdag zoeken we natuurlijk klassiekertjes.
0: Absoluut.
6: En ik zat te denken aan Highway met Kitty Kitty Go Go Go.
0: Ah, ook een hele

0: Het Limburgse nieuws. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk tussen Wessem en Thorn. Gemeenten blijven optreden tegen permanente bewoning van vakantieparken, ondanks een oproep van de minister. En drie woningen in Well worden tot 2 meter opgetild om ze te beschermen tegen het hoogwater.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer.
5: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL selfie-route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstoks.nl.
6: Bijstoks. Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
8: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
10: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
9: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
10: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
11: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittards heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
12: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
11: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
13: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.

te dwalen, Bruce. Dancing in the dark. En ze zeker ook door een loer op dit moment als ze de boete loopt. Ik heb zo'n met die de kop tegen een tafel aan knallen. Poink. Maar als ze aansteekt, heb ik geen probleem, jongens. Het beurt vandaag wel weer lichter. De zon is zich weer klaar maken om op het weer met Limburgse Lunch. Zometeen komt het dan weer van de grond, ja. Op de radio Pascal en Maarten met de L1 Ochtend Show. En we zitten steeds in zoek naar een lekkere klassieker.

0: 7 geworden. Deze classic voor zeggen. Och, wat hebben we toch een lange lease met platen. Nou ja, nog alleen maar aangevuld mocht weer. Want er mocht straks eentje uitgepikt weer. Die de meeste stummen heeft. Die komen natuurlijk draaien. En op een Spotify lease gezetten. Het wordt spannend, jongens. De Limburgse Lounge. Thijs Ronkers is de volgende in de rieken. Thijs, goedemorgen, man. Wel lang geleden weer eigenlijk, hè?
1: Ja, goedemorgen, Maarten en Pascal. En goedemorgen, gloeiwappies.
0: Welkom, Thijs.
1: Oh, dat is toch een leuke middag te kunnen luisteren. Vandaag, Classic Woensdag. Ik heb weer een. Ik heb geen originele vugel, joh.
0: Nee, maar wat?
1: Maar ik vind het zelf wel pakje nummer. Ik suggereer hem ook gewoon voor Jenny van Falco.
0: Oh, Gino Falco.
1: Mannen, ja. Een fijne uitzending. Radioa.
0: Radioa. Fijne vette uren, Thijsje Ronkers. Veilige kilometers. Jenny van Falco.
2: Ja, zeker.
0: Nummer 2 hebben we daarbij gezet. Weer een uur streepje, dat vinden we schoon natuurlijk, wat allemaal bier is gezat. En schieken wat we nog meer hebben, Maarten.
2: Ik heb Roland.
0: Roland.
2: Daar is weer goed onderweg en komt met een aardige plaat, vind ik.
0: Oh.
2: Bill Withers met Ain't No Sunshine.
0: Oeh, Ain't No Sunshine. Nou, die sunshine, ik heb wel, joh. Ik heb hem gans gehoord.
2: Robert Louk.
0: Robert Louk.
2: Bakker de Baksteen.
0: Heet een hoofdvuur, joh. Van Henkie Wijngaard.
2: Henkie Wijngaard.
0: Ze heeft al bier, Bakker de Baksteen.
2: En haar, die komt met iets heel anders.
0: Ja.
2: Namelijk Billy Ocean.
0: Met?
2: En Red Light Spells Danger.
0: Ja.
2: En weet je waar René Tummers zit?
0: De is weer op vakantie, geloof ik, hè?
2: Weer op vakantie.
0: Zal er weer wel zitten wat er voor je ook zit? Curaçao, laat me gooien.
2: Nee.
0: Niet?
2: Dat is nu gewoon in Europa.
0: Oh, en waar is dat dan?
2: In die land.
0: Oh, Oostenrijk.
2: Land.
0: Grüß
2: Gott, zegt hij.
0: Grüß Gott.
2: Aus Südtirol.
0: Dat duidt er goed.
2: Classic Woensdag. Dan voor Tirol is Lions Kastelruders Patsen.
0: Ja.
2: Een echte Tirolse klassieker. Servus und bis bald, zegt hij erbij. Hij is helemaal in de Oostenrijkse vibes, hè?
0: Ja, dat geloof ik natuurlijk, hè. Hoppakee. Ja, dat geloof ik. Maar dat vandaag is uw vrouw die leerde voor zijn klaar liggen, hè. Hoort ik ook bij je kletsen binnenkort.
2: Ja, die vermijdigt ook al klaar. Ik heb hem vrijdag alweer nodig, hoor.
0: Ja, er zitten veel dingen te doen. Nou, binnenkort de Sittard, de Oktoberfeesten. Uiteraard komen de uitzending van L1.
2: Ja, ook
0: vandaag.
2: Ben ik ook niet.
0: Was er Obi?
2: Ja.
0: In lederhozen?
2: Absoluut.
0: Ik kom kijken. Josje Tossings, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
2: Hallo,
3: ja, Jos, dan doen we een kastje voor. We zijn onderweg.
2: Ja, mooi.
3: We zijn onderweg naar Broensum voor de beste horen. En vandaag weer met zoolkindertjes te gaan. Vandaag op stap te gaan. Gezellig. En mijn vuurgloeier voor Classic Wednesday is...
0: Ja, ik ben benieuwd.
3: Voor een beetje in het genre van... Kultse Frans met z'n gewoon.
0: Ja, dat hebben we nog niet gezien.
3: Zeg ik de Heuner met Wen S. Trummeltje geet.
0: Oh, met een trummeltje.
3: We zeggen een fijne dag nog. Alle gluwaps aan tussen de lijntjes.
0: En? Wat zeggen we dan?
3: Tot morgen en radio.
0: Ja, dat kan binnen, Josje. Dankjewel voor die bierdrage. Ik kom er zeker erbij zitten. Boudewijn, hallootjes. Welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen met Boudewijn.
2: Hey, Boudewijn.
4: Ik denk dat het eigenlijk voor de chauffeurs is de klompen uitgooien.
2: Oh,
4: ik gooi die ook altijd uit en ik rie op mijn zak verder.
2: Ja,
0: dat kan ook bouwen. Dat is wel een goede tip natuurlijk voor al die chauffeurs. Hè? Ja,
2: zeker.
0: Ik probeer het altijd af. Die shit in die zak daar neer van de pedalen af. Hè?
2: Ik rie ook dukker met de, alleen met de zak.
0: Ja, dat had ik al gemerkt, joh.
2: Heb ze verbinding met de pedalen.
0: Ja, dat rook ik al.

0: lekker jong. Och, de allerlaatste dubbel lekkers die gaan de roet. Ik heb gisteren, ik moet eerlijk bekennen, gisteren nog een lekker perenijsje heb ik.
1: Wat?
0: Een perenijsje.
2: Houd op man.
0: Nee, dat is hartstikke lekker.
2: Perenijsje.
0: Ja, die waren bielig. Ik denk daar goed
2: af. Ja, dat dacht ik al.
0: Nou, mijn vrouw
2: had dubbel lekkers doen en perenijsje.
0: Ja, mijn vrouw had rijden met 3 centimeter chocolade. Dus ik, nou, zo'n botterkleuntje, dat gooit je op lekker.
1: Is dat zo'n grote...
0: Ja, die, ja.
1: Dat is echt...
0: Ja, met de M. De mensen wel.
1: Dat ja.
0: Dat zien calorieënknallen
1: zien net.
0: Man.
1: Cholesterolbom noemen we dat ook.
0: Zullen we hem nog gehad aan gisteren, Ieske?
1: Echt niet.
0: Nee?
1: Ik eet niet zoveel ijs.
0: Nee, de beste van de ijsjes, hè? Nou, vakantie.
1: Als ik op vakantie ben.
0: Ja, dat is ijsje die met de bulk van 4 euro
1: was. Ik heb ook Ledo's op, hè?
0: Wie?
1: Wel, heb ik toch gezegd in Spanje?
0: Ja.
1: Helado.
0: Oh ja. Dat
1: is ijs in het Spaans.
0: Oh zo. Ja, je hebt toch geen beurs van de...
1: Welke 4 euro.
0: Knap, 4 euro. Goed, we gaan eens even kijken wat zich allemaal gemeld heeft. Via de L1 heb. Ja, natuurlijk. Daar is er John. Hallo, joh.
3: Goedemorgen, Pascal en Martin. Goedemorgen,
0: goeiemappies.
3: Ik wens voor iedereen een fijne dag verder.
0: Dankjewel, man.
3: Wat een dag voor de klassieke woensdag tegen Europe met de Final Countdown. Hey, groetjes aan Radio.
0: Dat is een plaat die ik ook gehuurd heb in de ethisch werk. Dat is maar 2 weken geleden. En ik drink er nog steeds een truc. Dat moeten we binnenkort weer eens een keer doen. Heerlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Maar ik moet de Final Countdown...
0: Even checken.
1: Even checken hoor.
0: Ja, check toen er maar eens.
1: Ja, die staat al in de lijst.
0: Ja. Gisteren een grote zoemer te huren. Maar ja, ben benieuwd wat er een beacon voor. We gaan een zoemer van krijgen.
1: Onze
0: is...
1: kerstverse schuttenkoning.
0: Robbie Bakkers.
1: Robbie Bakkers.
0: Echt hoor.
1: Vroeg wakker, gelukkig. Hey Joe van Jimi Hendrix.
0: Hey Joe. Jimi Hendrix, zeker.
1: En Emiel die zegt... Goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor Jürgen Markus.
0: Met?
1: Het Eindfestival.
0: De Liebe. Oh, zo'n plaat.
1: Ja, maar ook daarvan vraag ik me af of die er al op staan. Nee hoor, dat is niet het geval. En Wie Laurens, ja, ook zo'n klassiekertje Pascal. Mendocino van Sir Douglas Quintet.
0: Lekker man.
1: Oh. En Patrick Ubachs die gaat dan weer mee met Frank Boeien en Kronenberg Park.
0: Nou, ik heb dat Zweden stripgebied is toch fantastisch.
1: Ja. Elron dan, die zegt goedemorgen, goeiewappies hier. Elron, hopelijk toekomstige vrachtwagenchauffeur. Nou, hij hoopt al een tijdje hoor.
0: Dat hoop ik ook veel.
1: Ja, zeker. Ik had ook graag Ginny van Falco, zegt hij.
0: Zeker.
1: Shaki van Neer, die komt met Bob Marley en Stir It Up.
0: Dat is ook leuk.
1: Ah, fantastisch.
0: Ja, joh.
1: En dat is het wel zo'n beetje met de tekstberichtjes.
0: Ja, ik ga even naar mijn naam geloot toe. Hallo.
4: Goedemorgen, Pascal Maarten.
0: Hallo.
4: Pascal.
0: Hey, Pascal.
4: Ik heb ook wel zin om te loetsen op Falco.
0: Oh,
4: radio.
0: Radio, zet ik erbij, jong. Ga geen probleem. En John komt terug.
3: Ja, daar gaan we dan voor Europe met Carrie.
0: En nog eens binnenkomen door Maarten.
1: Ja, inderdaad, klopt. Dat is Marleen van Minne.
0: Ja.
1: Die zegt ook... Doeg mich auch mehr Falco.
0: Falco, het gaat horen, dat huren we straks. Eerst komen we naar de man die de Jo Erespries heeft gehoord. Vorige week hadden we nog een uitzending. Mourinho Peters. En dit is zijn band Marshmallow Moonshine. En de zuiderwind geeft winje vandaag.

0: zometeen hebben we straks weer weerwaarneming gekregen langs die oude modemaas die gewoon meandert door de provincie. En voor sommige mensen toch elke dag overheen moeten komen met of een brug of met het veerpontje. En dan zien die ook allemaal weer de landschap verschijnen. En die filmpjes er soms ook allemaal weer op. Ik zie dat Helmut Weiss zich wel gemeld heeft. Ja,
1: hij is weer van de potie. Hij is weer op het dak. Onze dakhaas, zoals hij zichzelf ook noemt.
0: Is dat zo?
1: Ja, hij noemt zichzelf de dakhaas.
0: De dakhazen.
1: Zeker.
0: Ja, Elrond is ons al een tijdje vertellen dat er toch hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur is.
1: Ja.
0: En hij zegt, ik heb het hopelijk staan omdat ik nog met het rijbewijs moet beginnen. Maar het is best wel pittig, hè, zo'n vrachtwagenrijbewijs. Maar ik zie wel dat die vrachtwagens nog steeds moderner zien. Dat die overal allerlei sensoren erin hebben dat het best wel goed bestuur is.
1: Wij hebben vrij moderne auto's en die remmen bijvoorbeeld vanzelf. Hè.
0: Ja.
1: Die vrachtwagens doen dat tegenwoordig ook.
0: Ja, dat is
1: allemaal bliepjes,
0: voor de veiligheid.
1: Het gaat allemaal goed. Mm-hmm. Hij zegt, als ik aan het rijbewijs kan beginnen, gaat hopelijk het woordje hopelijk weg.
0: Door gewoon vooraan werken. Elrond, heel veel succes, jongen. En vinsjoen des van Elko of de Biebers.
2: De volgroeier.
0: Ja, maar het was er toch een lang rieke. Er kwam van alles een beetje. Van Bak in de Bakzinnen, Robert Long naar CCR. Dan In Deep, Koos Albers, Wanda Jackson, Billy Ocean. De Pickle Nickel Orchestra met Pim Pam Pom, die hebben we ook gehad. En die Wally zo weer voorbij komen, de Blue Diamonds. Maar er is maar één plaat. Oh ja. Yeah. Die kan men niet zo horen. Werden die niet vinden. Meine Damen und Herren, deze. Nou, moeten we normaal hebben. Het is geboren vandaag. Best wel een schoenplaat, een lange plaat. Het was destijds schet, hè, toen die plaat uitkwam. Hè. Nou, ze hadden het er
1: over. Heel veel over.
0: Och, jongens. Maar nu denken ze wel, dit is pas een klassieker. Dan zijn de eerste toer en dan duurt, denken ze, oh joh, dit niet. Toen, met Falco, was het ook donker. En als ze dan de ramen opende is en de zoogstokken winnen het water langs die ramen van de zwaai of van de regen. En de deze uig toe, dan zoog ze weer vuldig. Falco Magini, nu hier, bij L1 in de Vogeljaar. Dank voor het stummen allemaal.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
5: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
6: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
8: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
9: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.

0: er meteen naar Porta.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Wacht, dit is alleen met de ochtendshow en het laatste Limburgse nieuws. We horen eerst nog nieuws uit Toog.
11: Ja, want 2 mensen zijn afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de weg van Meers richting Toorn. De auto raakte rond middernacht in een bocht van de weg en botste tegen een muurtje en sloeg over de kop. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee doorgaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op zo'n vakantiepark. In het buurtschap De Kamp bij Well worden 3 complete woningen 1,5 tot 2 meter opgevijzeld. Dat moet de huizen beschermen tegen toekomstig hoogwater van de Maas. Voor de opvallende oplossing is gekozen omdat een hogere dijk niet goed in het landschap zou passen. Met hydraulische vijzels worden de woningen stap voor stap omhoog gebracht. De rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder aanreed in Maastricht. Volgens justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur, waar 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later. Zijn moeder raakte zwaar gewond. Ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht. En ook het Openbaar Ministerie komt met een strafeis. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag opnieuw bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vrij zonnig is het ook met wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt het zo'n 28 graden.

0: worden er van bier praten. Coldplay, Talk, IBL 1. De kaarten voor de Partizanen. Oeh, we moesten dit keer horen. We hebben een schoenvraag weer vandaag. Zullen we eens multiple gok doen?
1: Multiple gok is goed.
0: Ja, zeker.
1: ABC, hè?
0: Eerst maar eens even kijken wat het nieuws is vandaag.
2: L1 Media Overzicht.
0: De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe. Ondanks een oproep van het kabinet en om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we het toch gaan handhaven.
1: Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden, plaatsen zonder opvanglocaties. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt Vluchtelingenwerk.
4: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent. Die maken we samen en dat is eigenlijk de boodschap.
1: Nou, wat blijkt nou? Noordelijke provincies gaan aan kop met bestellen. 1 op de 5 posters hangt in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestelden dan provincialen. Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd.
0: En dan gaan we naar Schiphol, want een aantal vluchten van de luchthaven gaat iets omlaag. Ook 's nachts. Een kamermeerderheid steunt een kabinetsbesluit, waardoor het voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komen een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn dus een 20.000 minder dan nu. Er ging een debat stevig aan toe.
5: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
6: Dat is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
7: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
0: Er komen ook regels over het terugdringen van de geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen.
1: Op deze laatste dag van september staat er nog wel wat meer op het programma, hoor. Want de VS trekken hun laatste troepen terug uit Irak vandaag. En onze koningin Maxima die is op Urk, waar de bezoek in het teken staat van het lokale dagelijkse leven daar. En onze koning Willem-Alexander die bezoekt dan weer de stichting Dementalent in Radio Kootwijk. Die stichting organiseert vrijwilligersplekken voor mensen met geheugenproblemen. En de bondscoach Xavi Hernandez geeft de persconferentie in aanloop naar de Nations League wedstrijd van Oranje in en tegen Griekenland morgen.
0: Ben benieuwd of er erin staat voor Bobbel, hè? Dat zou wel zo zijn natuurlijk.
1: Ik het wel.
0: Ja, dat

0: was een leeg knupje van de zon. Daar hebben we nu richt. Moeten we aanzetten zo meteen. En ik mocht aan een thermostaat draaien, Maarten. Wat zit ze op vandaag?
1: 28.
0: Oh. Goed, hè? Ja, ik vind het goed, hè? Dat we dan gamble een klein beetje. Het is ja, allemaal vitamine.
2: De vakantievibes blijven.
0: Ja, maar ook toch ja. Maar goed voorbereid zien op de dag die eraan zullen komen. Die kaaie dagen. Mensen zijn al een beetje verkouden, sommigen een beetje grieperig. Ja. Dus toch gaat vitamine nog even oppompen. Hè?
2: Zeker.
0: Heerlijk, heerlijk.
2: Beetje vitamine zon.
0: Ik ben benieuwd of toch ergens al een klein beetje leegske aan is gegaan. Wat betreft het Limburgse landschap. Met de weerwaarnemingen van vandaag.
2: Nou, als ik er zo naar zit te kijken, dan is het in de Grashoek is nog een beetje donker.
0: Ja.
2: Maar in Stijl en in Beek, bij Maastricht en Empel,
0: ja,
2: dus dan zie ik al het licht. En omdat er de gisteren niet bier was, Helmoet.
0: Gisteren met
2: beginnen.
0: Ja,
2: beginnen we. Het was dakhaas.
0: Ja, ja.
2: Helmoet Wijzen, goedemorgen.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. We starten vandaag het zuidoosten, starten met zwaar bewolkt weer. We zien die lichte, donkergrijze en ook wel dreigende wolken goed waarneembaar zijn. Wat verder opvalt aan de horizon is die rode gloed die daar verschijnt. Als we het zuidoosten richting het oosten gaan, dan zien we alleen maar een toename in die rode gloed. Daar zal binnen nu een half uur de opkomende zon gaan verschijnen, die vandaag die reis om 7.35 uur zal beginnen en vanavond rond 19.17 uur die reis zal eindigen. 11 uur en 40 minuten aan de dag zie ik de zonlicht. Als we van het oosten richting het noorden gaan, ja, dan zien we verandering, want er is een afname van de bewolking goed waarneembaar. We hebben vandaag te maken met een matige zuid-zuidoostenwind met behoorlijke windvlagen. Temperatuur 19 graden, 2 graden hoger dan gisteren rond het tijdstip. Het is momenteel droog, beloven we droog te blijven, alleen laat in de avond verwachten we regen. Maar daar hebben we dan minder last van, zou je zeggen. Ik wens jullie wel een fijne dag, een fijne uitzending toe. Radio, hoor.
0: Radio, inderdaad. Hij is het weer. Nelke, huppakee, zo boven op het dak en een mooi filmpje gemaakt. Ja, wat een kleuren allemaal, hè. Vind ik ongelooflijk mooi dat ons zit.
2: Heb ze wel gezien, hè. Het waren al licht.
0: Het was zeker al licht, ja, ja, ja.
2: Als ik moet kijken, dan zinnigt de zon nog niet op dit moment. Ja, en ik heb het ook al gezegd, in de Grashoek, ja... Dan waren het nog een beetje donker.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op
0: hallo,
4: deze woensdagmorgen morgen vanuit de Grashoek, de weerwaarneming. Het is weer een kloorloop vanmorgen.
0: Ja.
4: Een vliegtuigstrepen kunt het al zien erin, dus heel helder. En nog het muinke, dat is er weer. Fijn weer vanmorgen. Geen wind, zeg het. Vergelijkbaar met gisteren. Gewoon een lekkere, rustige herfstdag. De temperaturen gaan vandaag in de loop van de dag morgen nog een graad of 28, dus dat is ongekend weer.
2: Ja.
4: Maar er bestaat dus wel een kans dat er het eind van de dag een regen- of onweersbui voorbij komt. Dan moeten we toch wel een beetje rekening mee houden, denk ik. Voor de rest, genieten en dan wens ik ook een hele fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio, ja, zeker het genieten moest altijd doen, hè, jongens. Overlaps een beetje een down-dag.
2: Of dicht de tuinkussen zal... binnen het liggen of niet?
0: Ja, ik, ja. Toen is in de kist gegroeid.
2: Nee, nog niet. Gewoon vanavond erin, want ik hoor die buien aankomen.
0: Echt waar? Huur ze door rommelen en bommelen, Dan?
2: Nou, dat hebben ze nu allebei gezegd.
0: Ja, ja, dat moeten we wel benoemd zijn. Het is geen kloppen dus, hè?
2: Zeker. Nou, ik ben benieuwd of Peter Meijer dat ons ook vertelt. Hij zichzelf waar hij is.
5: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het pontje. Ja, het is vanochtend al heel erg warm. 19 graden. Blauwe lucht. De zon die er straks door gaat komen. Ja, het wordt echt een zomerse dag. En wie had dat gedacht in eind september? Met een graadje of 28, 29 wordt het echt een volle zomerdag. Ik zou zeggen, geniet van deze misschien wel laatste tropische dag bijna. En voor de rest, de wind. Ja, de wind is er nauwelijks. Wat er is een beetje uit zuidelijke richting. Dus geniet ervan. En tot morgen.
0: Tot morgen, Radio. Dankjewel weer voor de mooie bijdrage. Dan ging het met het pontje, maar ik ken ze ook met de bruik gewoon natuurlijk. En ook foto's komen binnen. Allemaal dankjewel ervoor voor de weerwaarneming mee hier bij L1. We gaan naar Walter Kroes samen met 1,50 meter Beppie en Over de Brug. Nu hier in de L1 Ochtend Show.

0: is het toepasselijk, hè? We zeggen houdoe tegen Bolten en haaien tegen Beppy Kraf.
1: Ja.
0: Dat is ook een gooi om te doen om die twee woorden. Hoije en houdoe, hè? Dus, we hebben het ook al.
1: We moeten straks even op truc.
0: Ja, moeten we zeker even doen. Nu gaan we het even hebben. Want we hebben kaarten klaar liggen voor de musical, de Partizanen. Oh, ja, dit is eigenlijk pas voor joh, maar we hebben ze al. En dan moeten we natuurlijk wel even een vraag voorstellen. En dan moeten we voor opletten, dat is ook toe 10 uur, telefonisch bereikbaar bus. Dus we gaan even een multiple gok hebben we beslist vandaag. Of we begonnen. Het script is geschreven door Teun Buurmans.
2: Natuurlijk.
0: Superbekende musicals. Welke maakte er eerder? Welke superbekende musical? A. The Cats. B. Lion King. Of C. Soldaat van Oranje. Dus, script geschreven door Teun Buurmans. Welke superbekende musical maakte er eerder? Is dat A. Cats? B. The Lion King. Of C. Soldaat van Oranje.
2: Ik zou het niet weten.
0: Nee, dat weet ik. De mensen moeten er nog even door hebben. Laat ze binnenkomen via de L1. En zorg dat ze bereikbaar bus voor 10 uur. En dan Christo met je wat twee kaarten voor de Partizanen. Hier die L1. And nothing's gonna stop us now. Daar zing Stage boven. Hier die Pascal Maarten in de Ellen Dalton Show.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
5: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
5: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
7: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
8: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk tussen Wessem en Thorn. Gemeenten blijven optreden tegen permanente bewoning van vakantieparken, ondanks een oproep van de minister. En drie woningen in Well worden tot 2 meter opgetild om ze te beschermen tegen het hoogwater.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
17: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
16: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
18: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet? En hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
16: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer.
19: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
20: The Music of Zimmer en Williams terug in het MAC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MAC.nl.
21: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk! En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
22: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
23: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
24: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
23: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
25: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
26: Liefde voor Limburg.
27: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
28: Dit is L1.
29: De L1 Ochtendshow.

0: Lekker man, snap op L1. Hoppakee, Kessel goed ochtendgymnastiek op door, maar High Rocks is toch gans gedaan?
1: Zeker.
0: Ja, dat is gans gedaan. Agenbraak, Limburg, goedemorgen allemaal.

0: op een dag de sportschoenen open zien. Mensen die zich een beetje een trainen zien, krachttrainingen doen. Om bijvoorbeeld parcoursen af te gaan liggen. Maar dan zie je ook geen nieuws te zien. En ik kwam vorig jaar, kwam echt ermee in aanraking met het beurtje High Rocks. Ja, wist niet wat ik er mee voor moest stellen. En Maarten zegt, wets doe dat niet. Want ja, doe heb ze toch wel, maak ze van doen mee, zeg maar.
1: Oh, mijn kind, doe
0: doe niet, hè?
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Wat is dat dan, High Rocks?
1: High Rocks is eigenlijk een combinatie van hardlopen en fitnessoefeningen.
0: Ja.
1: Niet de minste dingen, hoor, moet ik zeggen. Het is een wedstrijd die voor iedereen dezelfde basisopbouw heeft.
0: Mm-hmm.
1: Je loopt in totaal 8 kilometer, maar niet achter elkaar. Je loopt steeds 1 kilometer.
0: Ja.
1: Dan moet je weer een fitnessonderdeel doen. En dat doe je dan 8 keer achter elkaar.
0: Oef.
1: Die oefeningen zijn dan bijvoorbeeld roeien, het duwen van een zware slee, of hele zware gewichten dragen. En als afsluiter zogeheten wall balls. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Nee.
1: Dat is een zware bal, dan moet je door je hurken gaan.
0: Oh.
1: En dan moet je die tegen een heel hoog doel gooien. Ja, kort gezegd is dus 1 kilometer rennen, een oefening. Dan weer 1 kilometer rennen. En dan weer een oefening totdat je 8 rondes hebt gehad. Dus het is echt wel heel erg zwaar, hoor.
0: Behoorlijke inspanning.
1: En dan binnen een bepaald tijdsbestek.
0: Ook dat nog. Nou, we hebben nu een verhaal. Want een jaar geleden dachten Venlo's ze niet het slijpen. Ook dat ze mij kon doen naar High Rocks. Maar ze dachten ook van, ja, voor mij is dat toch eigenlijk niet mogelijk. Want inmiddels heeft ze haar eerste wedstrijd in deze fysieke intensieve sportwedstrijd achter de rug. En eigenlijk is al derde in de categorie. En dat is niet zomaar, want ze duikt er vanuit haar een rolstoel. Vanuit de rolstoel ging ze de sportieve uitdaging aan. Dat is knap.
2: Je kan alles bereiken wat je eigenlijk wil in de rolstoel. Want ik dacht dus een jaar geleden dat ik helemaal geen High Rocks kon doen. En nu sta ik gewoon derde in Maastricht in mijn categorie. Ja, niemand had dat verwacht.
3: Omdat zij een bepaalde beperking heeft, hadden wij gedacht van oké, misschien is het juist leuk om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dus zo zijn we er eigenlijk een beetje mee begonnen.
2: Ik zag eigenlijk meer obstakels. En toen zei hun, jawel, dat kan je wel. Wij hebben ook gezien dat dat kan in de rolstoel. Jij kan dat ook. Zullen we dan 1 training doen, High Rocks? Ja, is goed, kom maar op dan. En dat beviel zo goed dat ik eigenlijk ben begonnen met trainen. En toen zei hij, ja, nu moet je het ook doorzetten en een High Rocks gaan doen. Mijn begeleider, coach, die was mee. Die zei van, je hebt tot nu toe derde plek. En ik was zo verbaasd. Ik was zo verbaasd. Ik dacht, wat zeg je nou? En hij zei, kom, we gaan naar de helpdesk. Hun weten wel of je dan het echt bent. En toen zijn we daarheen gegaan en toen zei je, tot nu toe ben je derde. En ik was zo verbaasd. Ik had het nooit verwacht.
3: Wij vonden het al super knap dat ze meedeed. Dat is voor ons veel belangrijker. En dat zij eigenlijk laat zien aan alle andere mensen die ook in een rolstoel zitten, of aan mensen die niet trainen, om te laten zien dat een bepaalde energie, doorzettingsvermogen, dat je er heel ver mee kan komen. En dat ze dan een podiumplek pakt, ja. Dat is dubbel zo mooi.
2: Ik ben erover na aan het denken om een volgend jaar weer te doen. Eigenlijk denk ik, nu wil ik ook tweede worden. Ik ben nu derde en nu denk ik, ik wil nu ook tweede worden.
0: Hulde voor de Venlo's, ze niet te slijpen. Even een goede applaus, is wel op zijn plek natuurlijk. High Rocks vanuit de rolstoel, dat is toch knap dat ze dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Zullen we ook even een klein beetje ochtend... denk, dat ze zo'n grote bal en hups.
1: Ja, maar dan ga je toch geen rundjes lopen nu, hè?
0: Nee, we gaan omhoog, omlaag.
1: Omhoog,
0: omlaag, kom maar. Ja!

mezelf op High Rocks en My Body Isn't Ready. Maar goed, we hebben het geprobeerd, dat hier in de Ellen Holten Show. Een klein beetje High Rocks. 17 in vraag geworden. Op deze dag dat we midden van de week zitten. En dat we wederom kaarten gaan weggeven voor de Partizanen. Morgen ging Rosette Teerwoed, maar bracht er al vandoor met de kaarten. En gisteren Manon Hertog zo'n shinnen. Maar misschien zitten de kaarten vandaag wel voor dich. De vraag van vandaag luidt als volgt. Het script is geschreven door Teu Boermans. Welke superbekende musical maakte hij al eerder? A. Cats, B. The Lion King of C. Soldaat van Oranje. Hebben door via de L1.

0: Privacy zit die legende vandaag ook op in. Lex Uiting, Zongdreuver, Hibi, L1, Tietveur.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, woningtekort of niet. De Nederlandse gemeente met een vakantiepark willen niet dat mensen daar het hele jaar door wonen. Blijkt

0: 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden dan plaatsen zonder opvanglocatie. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt Vluchtelingenwerk.
1: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen en dat is eigenlijk de boodschap.
0: Ja, noordelijke provincies gaan aan kop met bestellen. 1 op de 5 posters hangt dan ook in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestellen dan provincialen. Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd.
2: En dan een aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een Kamermeerderheid steunt een kabinetsbesluit, waardoor ze voor eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. En ging er het debat gisteren stevig aan toe.
3: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
4: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
5: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
2: Er komen ook regels over het terugdringen van de geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen.
0: 30 september, de laatste dag van de maand. De VS trekken hun laatste troepen terug vandaag uit Irak. En onze koningin Maxima die is op Urk, waar de bezoek in het teken staat van het lokale dagelijkse leven. En de koning, Willem-Alexander, die bezoekt dan weer de stichting Dementalent. En dat is in Radio Kootwijk. De stichting organiseert vrijwilligersplekken voor mensen met geheugenproblemen. En de bondscoach Xavi Hernandez geeft een persconferentie in aanloop naar de Nations League, de wedstrijd van Oranje in en tegen Griekenland.
2: Dat blijven we natuurlijk volgen hier bij Alleen. Het zal fijn zijn als Ruben van Bommel erover in zit. Straks ook eens even kijken naar de tier van Max Verstappen. Want die moet ook weer aan de bak binnenkort. Maar hier is op de

0: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
1: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
3: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels & Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
4: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
3: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
4: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
5: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Het is 8:30, dit is het LN Nieuws van Maarten. Waar we eerst allemaal gaan hebben over die vakantieparken.
4: Ja, inderdaad, want Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee door zijn gegaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op een vakantiepark. En twee mensen zijn afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een ongeluk tussen Wessem en Thorn. Een auto raakte rond middernacht in een bocht van de weg, botste tegen een muurtje en sloeg over de kop. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In het buurtschap De Kamp bij Well worden 3 complete woningen 1,5 tot 2 meter opgevijzeld. Dat moet de huizen beschermen tegen toekomstig hoogwater van de Maas. Voor deze opvallende oplossing is gekozen omdat een hogere dijk niet goed in het landschap zou passen. Met hydraulische vijzels worden de woningen stap voor stap omhoog gebracht. En de rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder in Maastricht aanreed. Volgens justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur waar de 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later, zijn moeder raakte zwaar gewond. Ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht. En ook komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het opnieuw bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Het is vrij zonnig en met wat sluierbewolking wordt het vanmiddag toch nog zo'n 28 graden.
3: Ik kreeg net wel een bericht van iemand die zei van het werd nog warmer deze week. Maar ja, ik weet niet meer. Daar komen we zo even op terug, want het is wel spannend.

0: lekker energie op deze dag. De blootheid bij de Limburgse land. Elfenville en Fascination. Eigenlijk kunnen we wel zeggen van voor de laatste keer kunnen we zeggen, oh jongens, de parasolken mogen nog één keer de boete gezolven weer. En misschien wel de laatste worstjes op de barbecue. Dan langzaam gaat het af. Maar ik kreeg net al een appje van Marleen Schouten. Die zegt, ja jongens, dat buurt Friedrich wel afzien. Fijne dag gewenst. Groetjes van Marjoleine. Ze deden er een pleertje bij. Ja. En dat pleertje laten we ook even zien op L1 Televisie.
1: Het komt van onze website, hè, van L1.
0: Hebben we dat geplaatst?
1: Dat hebben we weer. Dat stijgt er nog steeds op. Ik zit dat steeds te checken, want ik ben natuurlijk ook met het weer bezig.
0: Ja, is toch geen fout gegaan, geloof ik.
1: Het stijgt vrijdag 222 graden Celsius. En s'nachts 10.
0: Ja, dan pakt het weer in, jong. Dan...
1: Ik weet niet wat er gebeurd is.
0: Toch een klein beetje een foutje.
1: 222 graden, dat overleven we nooit.
0: Nee, dat leven we nooit. Dat gaan we niet meemaken. Goed, maar dankjewel Marleen. We gaan het wel natuurlijk even checken en even aanpassen.
1: Maar
0: dat is heel attent. Wie zal het met Marleen Rutte zien? Zullen we zo meteen eens gaan vragen?
1: Ja.
0: Kom maar door.

0: Marino, de pingpongsong IBLA met Arik Iglesias. Ja, goh, we zitten er natuurlijk wel in Limburg. Uiterste puntje van het Lange. Die fijne, fantastische provincie. Waar we zo'n fijne gebroeken hebben. Waar we fijne cultuur hebben. Maar we ook natuurlijk een eigen Limburgse taal hebben. Dat is natuurlijk prachtig. Ja, want als ze een hoes geeft, dan zegt ze altijd... Haije, haije, bedankt. In Brabant zeggen ze het natuurlijk even anders. Dan zeggen ze... Houdoe.
1: Houdoe.
0: How do you do? Nou, ja. Ik ken ook. En die twee woorden lieken misschien totaal verschillend, maar ze, eigenlijk hebben ze precies dezelfde oorsprong. Want toch is how do is haaien een stuk populairder in Limburg dan how do. Maar waarom eigenlijk? Nou, dat zoeken we dan nog even uit. Ja. Maar wat we ook gezocht hebben, is dat er toch in de Limburgse taal weinig liedjes zijn gemaakt die how do, oftewel haaien hebben in onze vorm.
1: Haaien en bedankt, denk ik dan meteen aan.
0: Ja, wie heeft dat ook weer gemaakt, liedje haaien en bedankt?
1: Haaien en bedankt, ja, ik weet niet meer. Zit ergens achter in mijn achterhoofd, maar volgens mij is de titel niet haaien en bedankt.
0: Nee, dat kan zo maar zien.
1: Haaien en bedankt.
0: Ja, dat hebben we even door. Maar in Brabant hadden ze in 1980 al een liedje, was van Sandy, dat heette How Do.

0: dat is dus de variant. En ze kennen dus een broerband. We hebben natuurlijk wel geen liedjes gevonden die over de Limburgse taal gemaakt zijn. We dachten van het grote koer, de letste hoje. Kent ze dat nog?
1: Dat zou je natuurlijk.
0: Ja, let mee, hè. De

0: Nu natuurlijk op de single liedjes die te maken hebben met Harje Ver. Goedemorgen.
1: Hoi jongens.
0: Hallo. Hey.
1: Ik ben Maarten.
0: Ja.
1: Ik heb een liedje gemaakt wat Hoije heet. H-O-D-J-E.
0: Ja.
1: Ik schreef door mezelf.
0: Door jezelf.
1: Ik de computer. Goedjes van
0: Verkoorlijk. Dankjewel, Verkoorlijk, Jan. Zeker, ja. Ja, kennen we dat doen missen, hè? Maar ik vind toch dat we dat bij Gemira moeten doen. Misschien dat de artiesten bier moeten zien die maar een liedje moeten maken met Hoije. Eerst maar eens even een woordje van dank van een vriendin van de show.
2: Ja, zo is het.
0: En dat is natuurlijk Marleen Rutte. Marleen zei op Facebook het volgende.
3: Je weet natuurlijk allemaal dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Vanwege een absces, dat ik een operatie heb gehad. En bla, bla, bla, bla, bla. Maar wat je misschien nog niet weet, is dat er zoveel medeleven is en is geweest. Het is echt ongelooflijk. Nu nog, mensen die me in de stad aanspreken, wie het met me geeft, wie optreden is. Het is echt hartverwarmend. Dus dank je wel daarvoor. En daarom dacht ik, ik ga ons hier even een update geven over wie dat het nu daadwerkelijk geeft.
0: Nou ja, gewoon een updateje geven. Ik vind dat ik Wim Marleen zelf maar even in de oorzaal mogen halen. Ik wil een goed applaus voor Marleentje Rutte.
3: Goedemorgen!
0: Goedemorgen! She's alive! En wat zorg toch dicht met een prachtige, knalgroeie jurk bij Amicitia op een open boekhoel.
3: Als dat klopt.
0: Ja, maar dat zorgt er goed. Maar ik denk, ze is helemaal druk. Maar ja, de update moeten we wel nog even van ik hebben. Wie geeft er meteen maar in?
3: Nou ja, allereerst bedankt voor het compliment.
0: Ja, gedaan.
3: Dat is altijd leuk om te horen, hè?
0: Zeker.
3: Nee, de vorige keer vroeg Paul of dat ik al live een kicking was. Dus al is kicking nog niet echt. Maar nu ondertussen begint het langzaam toch ook te kicken, moet ik zeggen.
0: Oh, ja, zeker als ze al op zijn bühne hebt gestoond. Dan begint natuurlijk een beetje die bijverdichten weer te rammelen. Want die willen de meegedansen op die eigen liedjes, hè?
3: Ja, dat klopt. En heel langzaamaan lukt het ook. Dus dat is wel echt heel fijn.
0: Nou,
3: ja.
0: Dus zij is al des ontzettend veel steun aanvaard van die omgeving. Ja,
3: nou,
0: ik neem aan als beroemd artiest was in Limburg, dan kreeg ze ontzettend veel berichtjes.
3: Ja, nou echt super lief. En ik stond er vooral van te kieken dat er gewoon mensen zijn die me gewoon uit het niks aanspreken om te vragen, oprecht om te vragen wie het met me geeft. En Ja, dat doet echt heel veel.
0: Ja. En betekent een hoeskamer? Liggen er een beetje in een aula met al die bloemen of valt mee?
3: Nou, heel eerlijk, heb mijn oom en tante vorige week nog een bloempje gebracht, maar dat is toch het laatste tot nu toe geweest.
0: Ja, angst en kost ook net maar door de ramen kijken, hè, is alles volgens mij bloemen. Dat moeten we ook niet hebben, Marleen.
3: Nee, precies.
0: Hey,
3: maar wat vind je het wel echt leuk dat jullie
0: me
3: weer bellen?
0: Ja, echt, natuurlijk. We zien oprecht geïnteresseerd in wie het met de geit. En ook natuurlijk een beetje om, dat we net hadden over die liedjes met Hoije. Heb je niet ooit een keer een liedje gemaakt waar het woordje Hoije in verwerkt zit? Het is moeilijk. Veel weten het ook niet.
3: Ik was helemaal nog in Fermaten met Hoije. Want dat is echt een van de liedjes die Fer wordt geschreven heeft.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Dus ik was vooral Doan aan het denken. heb ik zelf een liedje. Ik kom nog niet zo direct op. Nee, want
0: ik zeg
3: liever geen Hoije.
0: Huh? Nee, hou die orgaan niet, Limburgse Lijn. Dat willen we niet. We snappen wel dat het natuurlijk heel fijn is dat ze dat ons is in Broba. Maar voor hier in Limburg doen we dat met Hoije. Maar misschien is er wel een fijne titel voor een nieuw liedje dan.
3: Ja, wie merkt, Hoije. Ja, misschien mogen ze het van ver wel
0: even
3: aan de mond.
0: Dus
3: echt een heel
0: schoon
3: liedje.
0: Nee, is het luisteren, dat hebben ze net al gehuurd. We gaan die formaten zo meteen even opzoeken. Maar ja, we kunnen ook zeggen tegen Dick van, breng me nog lang niet in de hoes, hè.
3: Nou,
0: yeah. Zullen we hem even doen, Marleen?
3: Dat vind ik wel echt heel erg leuk.
0: En fijn om te huren dat het goed, dat de goede kant met die opgeeft.
3: Nou, dankjewel.
0: Goed, dankjewel. Dat is even heel zo goed, zeg ik, dames, hè?
3: Ja, bedankt. Fijne dag.

Marleen Rutte gaat het hartstikke goed weer. De goede kanjo en langzaam steeds op de bühne te trappelen. En wil ze weer al toe een Limburgse lunch op Oost knallen. Dat is helemaal fijn. Dan wilde niet zo single Bring Me The Long in de Hoes CBL1. En Verkolen, die hadden we net ook even in de hoes. En ze hebben, ja, ik heb ook een plaat gemaakt van Hoije. We hebben hem gevonden. We gaan hem zo meteen even draaien in L1. En de komende uur gaan we ook even weggeven. De kaarten, natuurlijk, voor de musical. De musical waar we dus al een paar kaarten voor hebben weggeven. Veel hebben ze al. Is pas in 2027. En dat zien de partizanen. En ik kan het zo steeds even meedoen. Ze denkt van, nou, ik weet de oplossing. Zal de volgende ene keer aan het veel liggen. Het script is geschreven door Teu Boermans. Maar de vraag is, welke superbekende musical maakte dan er meer? A. Cats. B. The Lion King. Of C. Soldaat van Oranje. Oeh, laat ze binnenkomen via de L1-app. Nou, zometeen is het nog meer over Hoije en bedankt, maar ook over de recordwarmte van september. 28 graden vandaag. Pas in de stroot opgegroeid om te volgen wie de minste het allemaal ervaren. Maar nu, in de L1-ochtendshow, Jennifer Lopez. He's waiting for tonight.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
1: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
5: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk tussen Wessem en Thorn. Gemeenten blijven optreden tegen permanente bewoning van vakantieparken, ondanks een oproep van de minister. En drie woningen in Well worden tot 2 meter opgetild om ze te beschermen tegen het hoogwater.
15: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
17: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
16: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
18: I am very clear, and I will say this bluntly: Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
16: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer.
19: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
20: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
19: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
20: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Liefde voor Limburg.
24: Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
25: Dit is L1.
26: De L1 Ochtendshow.
27: Goedemorgen, Limburg.

0: Er is van alles te doen over de permanente bewoning van vakantieparken. Maar vakantieparken hier natuurlijk wel een klein beetje bieden zomer, bieden zon, bieden warmte. En ja, die warmte die hebben we natuurlijk al gisteren gehad. 28 graden. Uitzonderlijk warm natuurlijk. Vandaag werd het weer zo'n prachtige dag.
1: Ja.
0: Wat haal je ervan? En natuurlijk zijn we gisteren ook even naar het park gegaan in Maastricht. Om even te vreulen, te preuven wie het is met al die mensen die daar toch even heerlijk relaxed zaten en logen.
1: Jij ligt hier heerlijk te zonnen.
2: Ja, super lekker weer vandaag. Ik dacht, ga lekker even naar buiten.
3: Heerlijk met dit weer.
4: So it's 28 degrees, so yeah, just enjoying the day, getting some sun before the cold winter.
3: Is dat record? Ja, dit is al officieel herfst, toch? Ja, crazy.
2: Yeah, I mean, it's a little unexpected for September, right?
5: The fall started, so it's a bit weird, isn't it?
2: It is a little. We had to pack out our summer clothes again, which is a little weird.
6: Nee, verzoende dag. Ik haat herfst en de winter aan.
3: Summer!
6: Not well, zo blijven tot de summer, en dan moet het zomer worden.
1: Ook probeer te regelen met de weergoden.
6: Allee dan, doet het best.
0: Ja, die kerst het eigenlijk wel uitschreeuwen zo van. Ja. Klein beetje nazomer. En dat doen we ook zeker hier bij alleen. Met zometeen Fermaten, want we hadden net al bij ons in de uitzending. Die zei van, jammer, ik heb ook een plaat gemaakt voor Haaien. En er was er nog één.
7: Ja.
0: Weet je hoe het is?
7: Ineens kwam het op.
0: Kun je het zo vertellen?
7: Zo. Begin met zo.
8: L.

0: ja, goed. Hoi en bedankt. Waar hadden we het dan net eigenlijk over? Waar kunnen we nu eigenlijk vandaan? Want dat zien natuurlijk ook van die mensen die zeggen altijd van... ja, maar goed, als je er iets over moet vertellen... dan moet je me natuurlijk ook even zeggen de oorsprong. Nou, dat hebben we natuurlijk even uitgezocht. Houdoe is vooral Brabant. En het weer doorgaans verkloot als de verkorting van Houd Oe Goed. En daardoor kreeg ze dus Houdoe. De vorm is al in de 19e eeuw aangetroffen. De bron taalvoutjes, die hoort al 1836. En haie is de Limburgse versie, met name Noord-Limburg. En taalkundige bronnen werd deze vorm ook wel ook hou je goed... maar dan wel de regionale oorsprong. Dus ze kreeg ze dus eigenlijk haie. Dat is eigenlijk zo'n beetje wie het allemaal gegaan is, Maarten. Maar goed, we huurden net ook al 30 of veel liedjes gemaakt. Zien zeker in de jaren 80 had ze al Sandy met Houdoe. We hadden natuurlijk Houdoe van
1: de Panthers.
0: De Panthers hadden we al. En we hadden net Marleen Rutte ook alweer gevolgd. Wie zit er alweer? Welke liedjes waren we alweer met haie? Ver Kolen, de melden zich van Formaten, zei... ik heb ooit een keer een liedje geschreven met haie. Grommen zo meteen draaien. Maar er was nog een ander liedje. We dachten van, dat zit in onze kop. We weten ja. Precies wie het zit.
1: Maar nu weten we het.
0: En welke is
1: erachter gekomen? Zoe maar, haie en bedankt.
0: Oh, dat klinkt zoe. Ja.

Hanje en Bedankt. Dus toch veel liedjes gemaakt over het Aafje-nummer. Maar dan in het Limburgs. Hanje en Bedankt. Maar goed, wie duidt voor maten het dan? Gaan we nu huren in de Ellen Ochtend Show. Hanje, dat is zo'n liedje. Ver, dankjewel.

0: Vies met Don't Lie, Hebe L1. Het woord hooi heeft toch wel teweeg gebracht. Oh. Want Mark Tunissen is het. In Horst Amerika staat op de borden als ze deur moet ries. Hoiwa.
1: Ja, maar dat is goed. Heb een fotootje van mij gedaan.
0: Heeft er een foto van mij gedaan? Ja. Ik heb er zo meteen even te zien op televisie. Ja, dat vinden we prachtig natuurlijk. Hè. Dankjewel, dat zal ons even eens weten. En we zeggen ook even hoije tegen de Black Eyed Peas. Maar we welkomen zo meteen wel immers in de uitzending. Die het mee door met het spel. Want ja, we gaan immers bellen, heb ik gezegd. Moest toetie hem op bereikbaar zien. Krijgt vandaag weer om kaarten voor de Partizaan. Het script is geschreven door Teun Boermans. Welke superbekende musical maakte het al eerder? A, The Cats, B, Lion King of C, Soldaat van Oranje? Nog 9:30 komen we in zijn uitzending horen met een goede aanbod en de krieg van ons die kaarten.

0: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
1: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
2: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Vliegtuig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws met Maarten.
5: Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee doorgaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op een vakantiepark. In het buurtschap De Kamp bij Well worden 3 complete woningen 1,5 tot 2 meter opgevijzeld. Dat moet de huizen beschermen tegen toekomstig hoogwater van de Maas. Voor de opvallende oplossing is gekozen omdat een hogere dijk niet goed in het landschap zou passen. Met hydraulische vijzels worden de woningen stap voor stap omhoog gebracht. De Rooise Wissel onderzoekt de aankoop van het leegstaande klooster Sint-Paschalis in Oostrum. De TBS-kliniek ligt naast het monumentale complex en bekijkt welke activiteiten en mogelijk welke doelgroep er in de toekomst kunnen worden ondergebracht. Concrete plannen zijn er nog niet. Het klooster staat al jaren leeg en werd vorig jaar diverse keren getroffen door brand. De rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder aanreed in Maastricht. Voor justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur, waar 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later en zijn moeder raakte zwaar gewond. De ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht. Ook komt het Openbaar Ministerie met een strafeis. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het opnieuw bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Het is vrij zonnig met wat sluierbewolking. Temperatuur kan zo'n 28 graden bedragen.
6: Liefde voor Limburg, dit is L1.
7: De L1 Ochtendshow.

0: grote goedbonnen voor hele mooie musicals. En we hebben ze nu al liggen voor de Partizanen. Waanzinnig mooi. Elke week is er bij alleen maar wat tunes te winnen. Daarvoor op de 2 weken hebben we koffie weggegeven en er komt nog van alles aan. Nou, gisteren toen hebben we even gebeld met Owen de Winner, Maas Bracht. En we hadden nog meer de uitzending gehad. We gewoon echt overal naartoe. Shinnen hebben we al gehad. Maar ze goed is gewoon naar Van Rooy, want daar woont Rob ten Holder. Rob, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Oh, welkom in de Ellen Ochtend Show. Wat toch mooi dat we zo'n dag hebben met wederom 28 graden, hè?
1: Ja, ik kan niet op, hè?
0: Nee, een beetje genieten van de nazomer, hè?
1: Ja, wordt barbecue met de kerst, denk ik.
0: Dat zou zo maar kennen, natuurlijk. Heb ze nog een worstjes in de diepvries liggen, dan?
1: Ja, er is genoeg vers te krijgen, denk ik.
0: Zeker, maar goed, wat ook belangrijk voor jou is natuurlijk om een hele leuke dag te beleven. En dat heeft ermee te maken dat je natuurlijk wel hebt meegedaan met het spel, want we stelden zojuist de vraag. Het script is geschreven door Teu Boermans. We hebben het natuurlijk over de Partizanen. Welke superbekende musical maakte hij al eerder? Was dat A, The Cats, B, Lion King of C, Soldaat van Oranje? We zijn erg benieuwd. Rob, zeg het maar.
1: De Soldaat van Oranje.
0: Maarten, is dat goed? Helemaal goed! Ja! Hoppakee!
2: Een bakje koffie,
0: ja. Dat is zeker een bakje koffie weer, duur. Maar dat is gewoon inderdaad. Rob, voor jou zijn de kaarten van de Partizanen. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Leuk.
0: Er zaten ook veel mensen bij die hadden het verkeerd. Die zeiden in plaats van Soldaat van Oranje, Willem van Oranje.
3: Ja, maar dat is de
0: Nee.
1: Ja, ja.
0: Wie ga je meenemen naar de musical?
1: Ja, dat van mijn echtgenote zijn. Ik denk dat ik geen keuze heb.
0: Kun je er lekker een avondje mee tussenuit. Heerlijk.
3: Het is toch echt wel een eindje weg, hoor. Kerkraden.
1: Ja, ik heb geen kerkraden van me mee.
0: Ja, gewoon met de auto. Op die A73 af, dan kom je er wel, hè?
1: Ja, precies. Nee, dat komt wel goed.
0: Ik dank je voor het meespelen. Ontzettend veel plezier daar. En laat ons vooral weten hoe dat geweest is.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Robert Vendraai, dank je wel, hè?
1: Ja, dank je wel.
0: Hoi, hoi.

0: Overal ligt geluk verborgen. Maar ja, soms dan hebben ze wat minder geluk. En dat is ook het aan de hand geweest natuurlijk met Ben Verdelle. We hebben een prachtig programma op, wat hebben we verholen. We hebben ongeveer uigen, ze hebben ook het programma Onder Vier Ogen. En onze collega Joop Aerts heeft een gesprek gehad met Ben Verdelle. Is te zien via L1 Televisie, maar ook via onze site l1nieuws.nl. En onze collega Joop Aerts stelde de volgende vraag aan Ben Verdelle.
1: Ben, om te beginnen, wie ga je dan maar door?
2: Ja, goed, dan... Maar wensen blijven gehaald, maar het gaat goed.
1: Ja? Ja. Beter als een gastshow geleden dan?
2: Ja, dat is heel moeilijk om door een oordeel over te geven. De huur zo mecht dat ik anders praat als normaal.
0: Ja, het hele verhaal is dus te beloesteren en te bekijken via de site van l1nieuws.nl. De huur ze precies wat er eigenlijk allemaal met Ben aan de hand is. Maar het blijft voor ons een grote kanjer.

0: hier in de L1 ochtendshow. Daar hebben we het deze ochtend al de vlekker over gehad, ook zeker in de mediaoverzicht. Een oproep van minister Boekhold O'Sullivan van Volkshuisvesting en Gemeente om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid voor deze groep. De coalitie wil dat vanwege de grote krapte op de woningmarkt, maar veel gemeenten zien dat niet zitten. Permanente bewoners op een vakantiepark. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroep en de NOS. Je hoort redacteur Thomas Kusters.
1: De toeristen, de mensen die op zo'n park dan verblijven, die geven geld uit bij de lokale horeca, de middenstand en de supermarkt. En bovendien werken er ook mensen op dat park. En ook geven de gemeente aan dat die vakantieparken eigenlijk ook niet zijn ingericht als woonwijken. Ze liggen vaak afgelegen waar ook minder zicht op is. En ja, en of je op een vakantiepark mag wonen, dat staat in een omgevingsplan. Daar staat de functie van zo'n gebied beschreven. Daar gaat de gemeente over en niet de minister. Ja, ze zijn het dus niet met elkaar eens. En ook de gemeente Westerveld in Drenthe. Ze hebben maar liefst 62 vakantieparken. En willen dat daar recreanten komen. En geen mensen die daar permanent wonen. Wethouder Jacob Boonstra van die gemeente Westerveld vertelt waarom de gemeente dat ook echt zelf moet beslissen.
2: Wat belangrijk is, is dat we als gemeente kennen we onze eigen parken, kennen we de mensen die daar wonen en kunnen we zelf het beste inschatten wat een goede oplossing is. In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Ja, het coalitieakkoord zegt ook, we willen permanente bewoning mogelijk maken. Maar de minister zegt dat die vakantieparken aan zich geen oplossing zijn voor de wonennood. Maar moet vooral oplossing bieden voor de zekerheid voor de bewoners die er nu wonen. En die moeten weten waar ze toe zijn. Maar volgens Albert-Jan Tollenaar, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die vertelt waarom de vakantieparken geen oplossing zijn voor die woningnood.
3: Ik vraag me dat af, want er wordt geen woning meer gebouwd. Het enige wat er gebeurt is dat bestaande illegale bewoning wordt in één keer legaal gemaakt. En je kunt je heel erg afvragen of de woningen die daar dan voor worden gebruikt, of die daar geschikt voor zijn. Misschien staan ze op de verkeerde plek, hè? Dat is een ruimtelijke ordeningsvraag. Misschien zijn ze wel verkeerd gebouwd, dat is een bouwtechnische vraag. Dus ik vraag me heel erg af of je het probleem nou echt oplost hiermee.
4: En die gemeenten die weten dat, dus die kunnen maatwerk bieden?
3: Nou ja, voor de gemeenten, die hebben die keuzes gemaakt om wel of geen woningbouw toe te staan of juist een recreatiebestemming toe te staan. Die weten inderdaad waar het past en waar het niet past. Die weten ook in welke omgeving dit plaatsvindt. Hè? Misschien is er wel een agrarische bestemming in de buurt waar dit invloed op heeft. Dus dat zijn allemaal overwegingen die ik eerder bij de gemeente zou leggen dan op het ministerieniveau zou leggen.
1: Die gemeenten weten dus niet altijd precies op welke parken en in welke huizen de mensen permanent wonen. En uit ons onderzoek blijkt dat die gemeenten die echt fel tegen zijn en dus handhaafden, die dus al handhaafden op permanente bewoning en dat ook blijven doen, ondanks de oproep van de minister om daar uitdrukkelijk terughoudend mee om te gaan. Maar veel gemeenten zeggen afhankelijk te zijn van meldingen en handhavingsverzoeken. En anderzijds, als je daar uiteindelijk dan permanente bewoning constateert, dan moeten die gemeenten dan aantonen dat het hoofdverblijf is. Dat is het geval wanneer je daar vanuit dat huisje je dagelijks leven leidt en er geen ander verblijf naast hebt waar je meer verblijft, langer verblijft. En dat aantonen is niet altijd makkelijk en ja, dat leidt dan ook tot lange processen en rechtszaken. Nee, die discussie duurt al heel lang en ik verwacht ook wel dat die nog een tijdje gaat duren. Eind dit jaar komt er dus een zogenoemd handelingskader waarin ze hopen tot gezamenlijke afspraken en uitgangspunten te komen. Ja, dat zal waarschijnlijk geen punt zijn achter de discussie. Want ja, ook ja, zoals blijkt uit dat onderzoek, wil toch elke gemeente zijn eigen afweging maken. En dat beleid kan dus verschillen van gemeente tot gemeente en ook
0: Thomas
1: van park tot park.
0: Thomas Kusters, wat staat er? Meer hierover vind je op onze site lnieuws.nl.

0: willen dansen morgen moon. Wie alleen? Binnen 10 uur. Doe meteen Ruud met Ruud Regio. Maar als laatste even op de kalender kijken. De Scheldwoordenkalender. Vertel het eens even.
1: Laatste dag van september.
0: Ja.
1: 30 september.
0: Wat staat erop, jong?
1: Apenkeuning.
0: Apenkeuning?
1: Apenkeuning.
0: En de apenkeuning is?
1: Een opdringerig persoon.
0: Een apenkeuning.
1: Voor de kalender wel.
0: We zitten hem neer op deze datum, 30 september. Veel plezier met Ruud en we zijn morgen weer.
2: Hoi.

0: gewoon niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Stiel kettingzaag, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
4: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loods Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Rooise Wissel overweegt het voormalige klooster Sint-Paschalis in Oostrum te kopen. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is op 81-jarige leeftijd overleden. En twee mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk tussen Wessem en Thorn.
5: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
9: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

En don't you aan het begin van de nieuwe hoedregio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg en ik ga beginnen vandaag een beetje tegen gewoonte in met een besparingstip. Ja, want als je in Limburg zo goedkoop mogelijk euro 95 wil tanken, moet je in Venray zijn. Daar staan de goedkoopste tankstations van de provincie. Gisteren 2,37 euro. Maar dan moet je gauw zien, want het kan zomaar veranderen. Niks zo veranderlijk. Wie de benzineprijzen. Voor de lui die dus aan Support Your Local doen in Venray, kent ze Limburgse tankstationhouders helpen. En daar kunnen we een speelfilm aan. Toet Direction, Limburgs film, is van Vincent Konings. En geeft morgen in première in een groot aantal landelijke bioscopen. En het chique eraan is dat de locaties in met name Zuid-Limburg zijn gekozen. In de Parkstad, maar ook in het Heuvelland. Het is al dus de filmmaker een visitekeertje voor ons provincie. Nou, toch om voor ons dan proberen een beetje bij aan te sleten. Want voor een taal ik ook een ganse hoop felicitaties, Troet. Gauw beginnen. Ja.

0: Andy en Roy en al komt de zon niet op. Routeregio L1, het is 30 september. Het is een goonsdag en het is een bijzondere dag.
1: Vandaag zijn in Nederland meer dan 44.000 mensen jarig. De drukste dag van het jaar voor verjaardagen dus. Sowieso zijn de meeste verjaardagen in september gevolgd door mei en april. De dag met de minste jarigen is geen verrassing, schrikkeldag 29 februari. Dan zijn er maar 9.842 mensen jarig.
2: Waarom nou juist vandaag de meeste mensen in Nederland jarig zijn, dat weet niemand 100% zeker. Wel opvallend, ongeveer 9 maanden geleden waren de kerstdagen een oud en nieuw.
0: Ja, dus ook in Limburg en de ganse hoop lujorig. Nou ja, en dikke proficiat natuurlijk. 30 september, dat moeten we vieren, ja, natuurlijk. Dan leven we in de gloria. En daar had het natuurlijk allerlei te danken aan de warmste tijd van het jaar, de feestdagen. Reken maar eens nu gewoon terug.

Route regio. Met zometeen het Limburgse nieuws. Update over weer en verkeer komt eraan. En uw train op de radio en Mermaid.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk! En een terrasje doen? Oh, en toffe zaakjes ontdekken! In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand

0: heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
1: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Hey, Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Het is 10:30 en het LA Nieuws. Als Maarten zijn koptelefoon opkrijgt, ja, ga je horen. Hey Maarten, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het was even een gevecht.
9: Ja.
10: Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee door zijn gegaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op een vakantiepark. De Rooise Wissel onderzoekt de aankoop van het leegstaande klooster Sint Paschalis in Oostrum. De TBS-kliniek ligt naast het monumentale complex en bekijkt welke activiteiten en mogelijk welke doelgroep er in de toekomst kunnen worden ondergebracht. Concrete plannen zijn er nog niet. Het klooster staat al jaren leeg en werd vorig jaar diverse keren getroffen door brand. De rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder aanreed in Maastricht. Volgens justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur, waar 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later. Zijn moeder raakte zwaar gewond. De ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht en ook komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. De internationaal bekende operazanger John Bruegeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton trad tijdens zijn lange carrière op in onder meer New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, maar kwam langzaam maar zeker terug.
11: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. En wat er allemaal om de schen passeren, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
10: Bruegeler was meer dan 60 jaar lid van mannenkoor Sint Cecilia in Vaals. In 2005 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het opnieuw een bijzonder warme dag voor de tijd van het jaar. Het is vrij zonnig en met wat sluierbewolking loopt de temperatuur op tot zo'n 28 graden.
9: Maarten, dankjewel. Voorzichtig, koptelefoon afzetten, ja, weer. Oké. Okay.

Had ik het net enigszins met een knipoog een beetje over support your locals. Hè, weet je wel, dat je een beetje bij de lokale ondernemer gaat winkelen. Want in Venray staan de goedkoopste tankstations van Limburg. Dat zal ongetwijfeld met de afstand tot de grens te maken hebben. Want Limburgers zitten natuurlijk nogal van even voor de grens tanken. Maar ja, hoe het weer van die grens aan vindt, dat wordt minder interessant. En dan geeft ze misschien een eigen provincie. Nou, dat zou ze dan in Venray kunnen doen. Nu geeft het natuurlijk weer dan tankstations. Want met name in de coronatijd, kan ik me herinneren, wordt er toch wel eens een beweging van hoe helpt die lokale ondernemers, want die kennen het nu jezelf gebroken met al die lockdowns van toen dat hij en zo werd ze nog wel. Is dat dan in Limburg een beetje blijven hangen? Zonder er een enige goede reclamespot van te maken, man. Komt ze nog bij lokale ondernemers en welke zin dat? Laat me dat eens even weten via de app. Kunnen we kijken of dat support your local in Limburg een beetje leeft. Dus welke boodschappen, welke inkopen, welke kosten maken ze eigenlijk bij lokale ondernemers? Ik ben benieuwd. Reacties 0681 4 4 4 4 0.

0: Ja, de Sugar Babes en Push the Button. Nou, dat is precies wat er gebeurt op het scherm van je smartphone. Want we zitten er zo'n 2 uur per dag gemiddeld op. En die tijd gaat natuurlijk met name op aan sociale media. Dat zal je verder niet verbazen. Nu zijn er natuurlijk wel wat verschillen per leeftijdscategorie. De Consumentenbond deed in ieder geval onderzoek. Mirjam de Witte heb ik aan de lijn. Hi Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want ik neem aan dat jongere mensen er wat meer op zitten dan ouderen, of niet?
1: Ja, dat ziet er wel zo naar uit. Maar 60-plussers en 40- en 50-ers... die zitten ook een behoorlijke tijd op sociale media, hoor. Op hun schermpjes. Jazeker. Ja.
0: En vinden ze dat nu allemaal erg, eigenlijk?
1: Nou, dat is grappig. Daar zit wel een groot verschil tussen. Want niet iedereen vindt zijn schermtijd een groot probleem. Het gros van de ouderen heeft geen spijt van de uren die ze eraan hebben besteed. Maar als je dan kijkt naar de groep tussen 18 en 49 jaar... die zeggen toch wel van, ik heb te veel op mijn telefoon gezeten. Ik had wat anders met mijn tijd kunnen doen. Dus daar zit het verschil. Ouderen en die tussen 18 en 49 jaar.
0: Ja, en heb je dan tips? Wat zou je kunnen doen? Wil je wat minderen?
1: Ja, als je echt een beetje wil minderen op je schermtijd, daar zijn echt wel wat tips voor. Want hè, de platforms die willen jou zo lang mogelijk erop houden. En wat je kan doen is bijvoorbeeld de pushmeldingen uitzetten. Hè, dat je geen berichtje meer krijgt van het social media platform. Dat zegt van, hey Mirjam, of dat zeggen ze dan tegen mij. Hè, hey ja. Mirjam, we missen je en je ja. TNT heeft iets gepost. Je moet nu kijken. Het is ook niet voor iedereen even makkelijk, hè, natuurlijk. Want het is natuurlijk ook voor veel mensen hun vorm van communicatie met vrienden en familie. Ja. Wat ook nog een tip is om het automatisch afspelen van een filmpje, om dat uit te schakelen. Want bewegend beeld, hè, dan wil je toch een beetje blijven doorkijken. En je kunt op je apps ook een tijdlimiet instellen. Dat kan ook. Of zet gewoon de timer op je telefoon. Kan ook, hè?
0: En nu zijn die platformen er natuurlijk bij gebaat dat je er zoveel en zo lang mogelijk bent. Want ja, goed, ze doen een advertentieverkoop en zo verder. Dat is allemaal interessant voor hen.
1: Ja,
0: houden ze zich daarbij ook aan de regels? Want ja, je kan mensen natuurlijk heel listig verslaafd maken in principe.
1: Ja, er zijn inderdaad van die dark patterns, van die stiekeme manieren om jou langer te laten kijken. En het draait allemaal om geld, want hoe meer ze over je weten, hoe meer advertenties ze je naar je toe kunnen sturen. Een belangrijke techniek is de persoonlijke tijdlijn. Hè, dat voortdurend foto's en video's naar je toe sturen die afgestemd zijn op jouw interesses. Er komt ook geen einde aan al die foto's en video's. Er is geen stopmoment. Eindeloos scrollen heet dat. Ze maken ook gebruik van dat jij FOMO hebt, hè? Fear of missing out heet dat. Van Mirjam, je hebt wat gemist. We willen je laten weten dat er nu iets aan de hand is op sociale media. Dus dat zijn allemaal manieren om jou zo lang mogelijk te houden.
0: Ja goed. Worden ze goed in de gaten gehouden? Door jullie of door jullie collega bureau, zeg maar?
1: Jazeker, er zijn verschillende organisaties zoals wij, maar ook bijvoorbeeld Bits of Freedom, die er zijn om jou digitaal veilig te laten zijn. Die houden zeker de social media platforms goed in de gaten. Bits of Freedom is ook bezig geweest om ervoor te zorgen. En je kon op Instagram, kreeg je automatisch dat ook andere producten of andere mensen, die zaten ook in jouw tijdlijn. Maar als je nou gewoon een chronologische tijdlijn wil met alleen van de mensen die jij kent, moest je dat iedere keer opnieuw weer instellen. Nou, Bits of Freedom heeft het voor elkaar gekregen dat je dat gewoon automatisch krijgt en dat het ook blijft vaststaan. Waardoor je niet continu alleen maar wordt geconfronteerd met van alles en nog wat de hele tijd. Ja. Maar gewoon alleen de dingen die jij volgt.
0: Nou, oké. Okay. Nou, er wordt dus in ieder geval een oogje in het zeil gehouden. En voor de rest moet je het toch een beetje zelf doen, Mirjam. Zo is het ook maar weer, hè?
1: Zeker, je moet het zelf ook een beetje in de hand. Probeer ik zelf ook. Ja. Ik probeer het zelf ook in de hand te houden. Ook met een timer en weten van Mirjam, er is meer dan alleen de online wereld. En ja, weet je, alle maatregelen die we ook nemen, het is wel aan de platformen en zo om ervoor te zorgen met ontwerpkeuzes, dat ze het ook veilig houden voor ons. En daar is natuurlijk heel veel discussie over. En rechtszaken zelfs. In Amerika onder meer van hoe veilig is dit allemaal voor onszelf.
0: Ja. Nou, we zetten in ieder geval nog wat informatie op onze website lin.nl. Kan je ook de cijfers inzien van welke leeftijdsgroep er nu het meest of het minst en het graagst en helemaal niet en zo. Nou, het is hartstikke interessant om te lezen. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Dag Mirjam, hoi.
1: Hoi.

0: Robop en Slowdown bij je routeregio. Lotte Vrossers beugen u voor het dossier Metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar leedje. Moet er komen, vuur op de radio u voor half uur. Even aanvragen, 0684152400. Met een ganse klinge maar. En de klinge maar is dat het leedje qua thema leunt op het leedje van gisteren. En met Gert Graafwerk komen we uit op Tom Jones en Delilah. Ja, we komen van de gearriveerde artiesten. Nou, de kennis van Tom Jones in de hoofdzagen, maar net dat hij niet gearriveerd is. Dat is zieke geluk. Dus dat is ons vertrekpunt. Dan gewoon eens even denken. Tom Jones, kunt natuurlijk ook de Wales, krullen, slipjes die de bühne opvlogen. Nou, daar kennen we hem toch een beetje van. Delilah is natuurlijk een meisjesnaam. En Lotte voor een leedje doen met een meertjesnaam. Dus dat ken Sophie Zier van John Tana. Linda van de Frank Boeijen groep. Nou, dat kan zo gek niet bedenken. Daar is wel een leedje voor gemaakt. Dus kom erop via de app. Een leuke metzinger met een meertjesnaam.
1: Het die van Zutske, het gemende show. Hey, bij Route Regio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hey Remon!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hey Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Rooise Wissel overweegt het voormalige klooster Sint-Patialis in Oostrum te kopen. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is op 81-jarige leeftijd overleden. En 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk tussen Wessem en Thorn.
15: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
16: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Wonderwall. Van op dit moment de grootste band ter wereld, denk ik toch wel. Oasis, 2,5 miljoen keertjes in de verkoop worden er. En die worden zo weg. Er houden zich 11 miljoen lui voor gemeld om die keertjes te krijgen. Alsjeblieft, dat zijn het aantal. Hè. Daar gaat de komende zomer wel goed geld verdiend worden. Goed, we gaan naar eigen provincie. Naar onze prachtige podcast, tv. Het is overal YouTube. Ik vergeet vast nog een platform. Maar onder vier ogen. Toen ging Joop Aerts in gesprek met Ben Verdelle. Ik heb natuurlijk allemaal van de vrijbuiters. Ben is intussen 78 jaar. En had lichamelijk wel getikken gehad. Herseninfarct, hartaanval. En wie komt ze door waar oed is te vroeg. En zeker wens ze geen gitaar speelt. En wens ze mensen zo geen zings. Het is opkrabbelen, maar Ben hult Paul, kent ze zagen.
1: En nu zit ik op een niveau voor mij. Als ik dat me gehaald heb met gitaar spelen, redelijk verantwoord. Maar met zingen en dat kan ik vergeten. En dan zeg ik mij tegen Elsa, dat zou ik dan nog wel eens een keer willen. Gewoon voor de lol, voor de ouderen. Wat van die liedjes die ik gemaakt heb net met Lottie en met Wiel, hadden we allemaal aparte liedjes. Om dat nog een keer te mogen en te kunnen doen. En dat is een wens te werk gegaan. En dat gaat iedere dag beter, moet ik zeggen. Maar af en toe eindelijk, zo wie het komt, dat ik het nog kan. Ja, dat mag ik afwachten. Maar dat hoop ik wel. En als dat gebeurt, dan doe ik dat ook.
0: Ja, en dan moest ze dit een beetje metmaken. Dat vertelt ze ook zelf. En op die leeftijd komen eindelijk nog een van die grootste hits te gaan leven. Want Ben houdt natuurlijk ambities en grote dromen. En het wordt allemaal druk in het leven. Maar hij geniet nu van de klinkdingen. Dat is er bij de riekdom, dit roetkum. Kiek of luister die aflevering van Onder Vier Ogen. Absoluut truc. Met Ben Verdelle. Bloem.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus. And nothing breaks like a heart. Bij Goed Regio. Kijk wie het geeft met een metzinger, Devin aan Circusund. Met een meisjesnaam, Roger.
1: Hey, Ruud, goedemorgen. Hey. Er komt vanmorgen een berichtje tegen op Facebook. Dat er geen meisjesnaam is komen met een bakbos met een L en eentje op een A. En we horen toch een paar van je, onder andere Lola.
0: Ja.
1: Goedjes.
0: Lola van de Kinks natuurlijk. Goed idee. Hey, Suzie, de bui is over van Henk Wijngaard. Dat denkt Mario aan. Dit is nog een appje van Huub.
2: Bedankt van Sofietje van Johnny Lyon.
0: Ja, dat zou ze maar kennen. Jan.
3: Hallo, Josephine van de Scorpions. Hoi, hoi.
0: Hoi. Nou, er komen al genoeg opties binnen, maar er kennen er allemaal meer bij. Die idee is welkom in de metzinger over de meertjesnaam. Vroeg hem aan via onze app. Dit is Robbie.

0: David Guetta en Sia. En Flames. En Flames, inderdaad.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die verzuske het gemunde show. Hey, bij Route Regie.
0: Yo! Verzouwen een ganse aflevering Route Regio door met kennen vullen huur. Leedjes met meertjes namen erin. En dat was nu precies het idee voor de metzinger. Kom echt van alles op binnen. Even lusteren.
2: Dan kom ik op Blondie met Maria. Groetjes.
0: Fred. Dankjewel Fred voor het aanvragen. Amanda van Boston kreeg ik binnen mijn oog. Ellie denkt aan Jan Smit met Laura of Mike. Maar Janneke van Drukwerk, ja zeker, waarom net? Dus even kijken wat dit nog is.
3: Wat dacht je van Elton John met een liedje van Nikita?
0: Nikita, ja zeker. Nog een appje van Maurice.
3: Moet je eens er nog op binnen.
0: Oh Maurice, hey beste.
4: Sophie van Jontana en Erwin.
0: Maar wanneer ik het democratisch aanpak, dan kom ik toch maar op twee dames uit eigenlijk. De eerste is Dolly Parton. En de tweede, daar ging het heen, Jolien. Met overweldigende meerderheid. Dank voor alle appjes. Dit is de Metzinger.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: 11:30, hier is met koptelefoon en al Maarten Poldermans voor het LA Nieuws. Maarten?
7: Ja, zeker. De twee Limburgse handelaren in designerdrugs zijn in België definitief veroordeeld tot 3 jaar cel. Het gaat om Stefan P. en Jort van W. uit Valkenburg in Uderstraten. Ze zijn veroordeeld voor de handel in designerdrugs via het bedrijf Funcaps. Het Belgische Hof van Cassatie laat hun celstraf van 3 jaar... waarvan de helft voorwaardelijk in stand. Daarnaast moeten ze honderdduizenden euro's betalen. Ook in Nederland worden de twee vervolgd. Het Openbaar Ministerie linkt hun drugs aan 18 sterfgevallen. De Royse Wissel onderzoekt de aankoop van het leegstaande klooster Sint-Paschalis in Oostrum. De TBS-kliniek ligt naast het monumentale complex en bekijkt welke activiteiten en mogelijk welke doelgroep er in de toekomst kunnen worden ondergebracht. Concrete plannen zijn er nog niet. Het klooster staat al jaren leeg en werd vorig jaar diverse keren getroffen door brand. De internationaal bekende operazanger John Bruegeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton trad tijdens zijn lange carrière op in onder meer New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, maar kwam langzaam maar zeker terug.
8: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. En wat er allemaal om de schen passiert, was. Dan moet je zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
7: Ja, Bruegeler was meer dan 60 jaar lid van het mannenkoor Sint-Cecilia in Vaals. En in 2005 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee door zijn gegaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op zo'n vakantiepark. Het weer in Limburg vrij zonnig en bijzonder warm voor eind september. Vanmiddag wordt het zo'n 28 graden. Later vanavond is het nog ruim 20 graden. En trekken mogelijk enkele regen- en onweersbuien over de provincie.
6: Yes, Maarten, dank je.

0: Lola Young en Messi. Even houden Lionel Richie en All Night Long. Hoedregio op L1. Bij welke lokale ondernemers gidsen die geld uit? Support your locals. Vooral tijdens coronatijd wordt het natuurlijk best wel groeit. Wat is dan nog van Uver? Ja, de Luvro is een beetje af, maar voor dan de supermarkt met rekenen. Ja, dat zijn toch vaak van die franchise. Hè? Daar zit dan toch een lokale ondernemer in. Daar komen ze natuurlijk nou, een paar honderd keer per jaar, denk ik wel. De bekker zie ik vaak. En kappers, tandartsen, dat werd ook wel echt in de buurt gedaan. Oh ja, de frietenboot, dat hebt Jan nog. Ja, frietenhollen, dit is natuurlijk ook een 30 kilometer weer. Daar zit je in. Even kijken naar de landelijke cijfers. Ja, kijk, dan zie je inderdaad dat de supermarkt zo 200 keer of meer weer bezocht per klant per jaar. Dus dat is best wel veel. En de bakker deed het ook goed. Aan de koffie- en lunchzaak zie ik in de cijfers nog terugkomen. Wie zit het bij dicht? Deze aan Support Your Locals. Kup ze alle cadeaus voor verjaardagen in de buurt? Of deze dat net? Ik ben benieuwd. Vertel het maar in de app 0681 4255.
1: L1. Route

en dan weer een derde paar tan. De mooie gestreut, altijd gaan hun hand. Met Frida Schetsie, met Pierre naar het feest.

Sheffield gaan dansen. Op de dag dat de meeste Limburgers jorig zijn. Dat is goed gerekend. Van het ganse jaar 30 september zijn de meeste jorig. Het rekenen pis Christmas en de wits wie dat komt. En een beetje van die sentimentele liedjes erbij, dat hulp dan ook wel, hè? Ja. Bryan Adams, and everything I do for you.

do it for. Brian Adams. En everything I do, I do it for you. Routeregio bij L1, waar het strak tijd is voor een nieuwe opgave in het routespel. Ja, de laatste opgave wordt een bevalling, maar op dag 3 komt het goed. Dat betekent een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een cryptische omschrijving brengt ons naar één plaatsje in Limburg met als grote vraag welke. Het routespel komt eraan. Zometeen, nu, hey, bij Routeregio, de Doobie Brothers.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Rooise Wissel overweegt het voormalige klooster Sint-Paschalis in Oostrum te kopen. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is op 81-jarige leeftijd overleden. En 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk tussen Wessem en Thorn.
6: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sid Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999... Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het 5-tal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden.
8: The music of Zimmer en Williams terug in het MAC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Baby, Limburgs nieuws. De politiek in Maastricht eist opheldering over de student uit Gaza die claimt banden te hebben met Hamas. Afgelopen weekend plaatste hij online een filmpje waarin hij zegt dat hij betrokken was bij de aanslag in Israël op 7 oktober 2023. Sindsdien is het onrustig, niet alleen op de universiteit, maar ook op het gemeentehuis in Maastricht.
1: De mensen worden hier bang van.
2: Als zo'n persoon toch rondloopt in Maastricht. En met die gedachte, van als je naar zijn Instagram-pagina kijkt, dan zie je een totale verheerlijking van Hamas. Dan zie je mensen die geëxecuteerd worden, die het hoofd worden afgesneden en dergelijke. En ik vind zo iemand hoort niet in onze samenleving thuis.
3: Ja, wij willen gewoon duidelijkheid weten. Wij willen, klopt dit verhaal? Wat wist de gemeente? Wat wist de universiteit van tevoren?
1: En dit is wat de mensen stoort. Er wordt geschreven van, hij gaat even gestraft worden. Hij wordt eventjes op non-actief gezet. Ja, waar hebben we het over? Hier wonen ook andere mensen met nationaliteiten die hier heel erg bang voor zijn. Die denken hier veilig te wonen.
3: Wij krijgen gewoon ieder uur wel vragen, belletjes, appjes van hebben we nog meer van deze mensen in de stad rondlopen?
2: Wat ga je nou tegen de Maastrichtse bevolking zeggen en al die Joodse en Israëlische studenten die in Maastricht verblijven? Hoe ga je die geruststellen? Dat is punt 1. En op de tweede plaats verwacht ik van de burgemeester dat hij contact opneemt met de minister van Onderwijs, Rian de Letcher. Want die heeft er ook een hand in gehad. Die heeft als slot van rekening die student naar Maastricht gehaald en een beurs bezorgd. Dus zij mag zich ook verantwoorden wat SAP betreft.
0: Ja, lang verhaal kort, er zijn nogal wat vragen. Wordt ongetwijfeld vervolgd hier in Maastricht.

Marusko, rap dichtbijeen, dat is precies het motto voor het goede spel. Zo meteen een nieuwe opgave. De cryptische omschrijving brengt ons naar een plaatje Limburg met als groete voor welke weer beloont zichzelf met een L1-pakket. Komt eraan, het goede spel.

0: Level 42 en Love Games bij je routeregio. Is het toch langzaam tijd? Riemen vast, dan gaan we.
1: Het routespel.
0: Ja, met een cryptische omschrijving op weg naar Inkplaats in Limburg. Dat is het routespel. Een nieuwe opgave. Vuur het L1-pakket zijn voor aanspelen. 0681522400 is het nummer. Of natuurlijk even reageren via de L1-app. Goed, loesteren. Dit is die nieuwe opgave. Het zou er lekker roeien zijn. Het zou er lekker roeien zijn. Voor welke plaats in Limburg geeft dit? En eventueel waarom dankzij dat het die plaats is? Laat het maar weten via de app. Een minuut. George Ezra bij

0: Japan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Van Spaandonk.

0: Help jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Half 1, het LNieuws, dat hoor je van 8 uur. Hubels, hi, 8 uur.
8: Goedemiddag. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil, omdat de Limburgse politie te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten ook nog zo'n 800.000 euro betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar gingen in cassatie. Dat is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna weer op.
9: Ik kan weer mullen en ik kan weer iets zingen. En wat er allemaal om de schen passiert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
8: In 2005 werd Bruggeler benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En een fabrieksmedewerker in Venray heeft vanmorgen voorkomen dat een brand veel schade aanrichtte bij het bedrijf. Rond 5:30 brak er brand uit in een van de machines. En terwijl de brandweer werd opgeroepen, blusste de medewerker zelf de vlammen. De massaal uitgerukte brandweer hoefde alleen nog maar een nakontrole uit te voeren. Niemand raakte gewond. En het weer vandaag voor het laatst een zomerse dag met vanmiddag zo'n 28 graden. Maar vanavond en vannacht trekken er buien aan onweer over Limburg. Morgen frisser.
7: Dank je, 8 uur.
10: Fuckers.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See, bei Route Regio, wo wir bezig zijn met het routespel. Dat is onze traditionele race durch de provincie, onderweg naar die Engplaats. Een cryptische omschrijving die brengt ons naar die plaats, wanneer het goed is, want dan moest er maar opkomen. Het zou er lekker roeien zijn. Het appje van Kees had ik in meer of mindere mate een keer of 200 binnengekregen.
2: Dus dat soms de roeivijf van Steiner Bosch. Dat is ook gezellig, hè, jong. Hoi, hoi.
1: Ja, Stijn, van verband met het Steiner Bos dus. Gans vaak genoemd. Roosteren kreeg ik ook binnen. Gemung een aantal keer gezien. Is het misschien Brunsum, zit Stef, in verband met het Schutterspark. Even kijken, dit is... Nog een keer Stijn. Ja, dit is dan maar net. Maastricht, ook niet. En wel ook niet, en Plasmolen niet. En Zittert niet. Wat is het wel? Check, appje.

0: Goed Lottem. Goedemorgen, meetje. Routeregio L1 bezig met het routespel. Cryptische omschrijving die ons brengt. Ringplaats in Limburg, de groeten voor welke? Het is een nieuwe opgave. Het zou er lekker roeien zijn. Nog een aantal keer Brunsum gehad. Nog een aantal keer Stijn gehad. En allerlei angerplaatsen met een roeiviever. Tot ik een appje van Karen kreeg. Karen, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoi Karen, waar komt ze vandaan?
1: Van Heel.
0: Van Heel. Enigszins in de buurt. Enigszins.
1: Ja.
0: Doe hou eens volgens mij een andere gedachtegang dan roeivievers. Maar misschien vergis ik me. Leg goed.
1: Nou, het waren een wilde gok. Ik dacht aan Asselt.
0: Asselt. Dus echt gewoon gegokt, verder geen idee bij.
1: Ja, hoor. Ja, nee. Nou.
0: Ik zou zeggen, Karen van Oven het Casino. Want dit is hartstikke goed. En Asselt.
1: Oh, fijn.
0: Steeds bekend als de meest waarschijnlijke plaats voor ooit verdedigingskamp van de Vikingen in Limburg. Oh. En die Vikingen komen natuurlijk die Maas af. Een beetje peddelen en roeiend met die schepen, allemaal met die draken erop.
1: Ja,
0: ja. Wel, hè?
1: Ja. Ja, Asselt, ja, ik weet dat er water is. Dus,
0: ja, dat is zeker water.
1: Ook kunt roeien.
0: Nou, en het kostte ze meer dan 1000 jaar geleden ook al.
1: Ja.
0: Goed geregeld, hè, Karen. Vergoed ik de prijs opschikken. Dankjewel,
1: hè. Oké, hartstikke fijn.
0: Fijne dag.
1: Hoi.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse politie heeft te weinig capaciteit voor het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond. Andere zaken krijgen meer prioriteit. De straf voor de twee Limburgse eigenaren van designerdrugswebshop Funcaps is definitief. Ze zijn veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. En de wereldberoemde operazanger John Bruggeler uit Vaals is op 81-jarige leeftijd overleden.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden.
12: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXXLoots Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.

James Blunt. En You Are Beautiful, dit is L1 Woensdagmiddag. Het is vandaag een emotionele dag voor de ouders van een 4-jarig jongetje uit Maastricht dat na een verkeersongeval om het leven kwam. Volgens justitie reed Janus K. met 112 km per uur door de dorpsstraat waar hij de jongen en zijn moeder schepte. Meer nieuws, ook over dit onderwerp, is natuurlijk te vinden via de site van ons, l1news.nl en in Dinebox-tash via de L1 News app. Met strakke de dames die ervoor zorgden dat mijn klasgenoten en ik verslaafd worden aan lollies.

0: Het is Lex Uiting, vrienden. Zometeen het LA Nieuws en de zangeres die ze op deze woensdagmiddag gewoon lekker zoet kan houten met mini-kruiswoordpuzzels.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
6: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil, omdat de politie in Limburg te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten ook nog zo'n 800.000 euro betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar ze gingen in cassatie. Dat is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond ook op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna weer op.
7: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. Wat er allemaal om de schen passeert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
6: In 2005 werd Bruggeler nog benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En een fabrieksmedewerker in Venray heeft vanmorgen voorkomen dat een brand veel schade aanrichtte bij het bedrijf. Rond 5:30 brak er brand uit in een van de machines. Terwijl de brandweer werd opgeroepen, bluste de medewerker zelf de vlammen. De massaal uitgerukte brandweer hoefde alleen nog maar een nakontrole uit te voeren. Niemand raakte gewond. En het weer. Vandaag opnieuw een zomerse dag met vanmiddag zo'n 28 graden. Maar vanavond en vannacht trekken er buien en onweer over Limburg. Morgen koeler en natter.

Ja, verknocht aan mini-kruiswoordpuzzels. Ja, zo erg dat ze zelfs de vraag over haar eigen muziekfout had ingevuld in de krant, hè. Man, I need some help with kruiswoordpuzzels. Het is Olivia Dean B. alleen. Hittappen staat bij je aan met Bon Jovi.

0: Het is de woensdagmiddag L1, zitten de kingen op de achterbank. Ja, net zo volledig, gewoon lekker metzingen met de hit-up hits. Het is L1 met Shania Twain en Man I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee medewerkers van Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een schadelijke stof hadden ingeademd. Het bedrijf heeft al jaren een slechte reputatie qua veiligheid. De Limburgse politie heeft te weinig capaciteit voor het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond. Andere zaken krijgen meer prioriteit. En de straf voor de twee Limburgse eigenaren van designer drugswebshop Funcaps is definitief. Ze zijn in België veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.
7: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden.
9: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt?
3: Dat maakt naar meer.
13: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.

0: West en Alane, dit is L1 Hit Up hier met Strakke, de zangeres die de augurkenvlaaier had kennen verzinnen.
1: Ja, ja. Jam, jam. Lekker smullen.
0: Eerst muziek uit eigen provincie van Bram Bongers. Dit is De Ideale Schoonzoon.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij. Wat een heerlijke dag.

Sugarfly nog. Ja, ooit bedacht in de LA ochtendshow bij Pascal en Maarten. Ja, deze zangeres Dua Lipa had dit gewoon even kennen verzinnen. Want op een warme dag als deze eet ze gewoon watermeloen met een snuifje zout en citroensap. You're the we're good in Hittapper. Dit is L1 met de smaakpolitie. Every little thing she does is magic.

0: Het is L1 Hithopper met zometeen de zangeres die wet wie ze vlekvlakkend de sprong naar de top moest maken.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Nu 10% korting

0: autoverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn twee medewerkers gewond geraakt bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. De werknemers ademden een nog onbekende damp in en zijn met pijn op de borst naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het bedrijf werd afgezet vanwege het incident. Klaassen Tankcleaning kwam al vaker in het nieuws door bedrijfsongevallen en lozingen van chemische stoffen. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil omdat de Limburgse politie te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan de Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten bovendien nog zo'n €800.000 betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar ze gingen in cassatie. Dat beroep is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. En operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond onder meer op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna wel weer op.
6: Ik kan weer mollen en ik kan weer iets zingen. En wat er allemaal om de schen passiert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
5: In 2005 werd Bruggeler benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En het weer. Het is vandaag zomers warm met zon en wolkenvelden. Het wordt zo'n 28 graden. In de loop van de avond komen er buien en zelfs onweer. Morgen wordt het koeler.

De zangeres die ooit had gewerkt bij een trampolinebedrijf. Ja, dan weet ze meteen wie ze naar de top moest springen. Ella Langley hoorde je en Juice in Texas. Een van de dikste hits van dit moment. Het is L1 hit op zonnig vandaag met enkele dunne wolkenvelden. Temperaturen tussen de 27 à 28 graden.

beslissen van de achtbanen. Ja, zelf hou ik wel van een beetje gas op die bak. Alleen kreeg ik het zungelen in de benen van een reuzenraad, hè? Nou, in Amerika gaat namelijk een achtbaan dicht. De X2 uit Six Flags America. Meer dan 100 bezoekers zeggen namelijk dat ze door de rit ernstige klachten aan hun hoofd hebben gekregen. Ik heb zelf even dat filmpje opgezocht. Mijn jongens, wat ging dat ding hartstikke snel. 122 km per uur met vlammenwerpers en alles. Nou, dat ding geeft dus nooit meer open, ja. Dat scheelt weer een ritje richting Amerika, hè. Het is L1 Hit Up. We lanceren de muziek uit de eigen provincie van de Schiedammer. Dit is Welkom in Limburg.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt als het aan justitie ligt een stelstraf van 5 jaar. De man reed met meer dan 100 km per uur door de bebouwde kom. Het afsluiten van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler voor zwaar verkeer heeft de politie al ruim €1 miljoen gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. En twee medewerkers van Klaassen Tankcleaning in Venlo zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een gevaarlijke stof hebben ingeademd. Het bedrijf heeft al jaren een slechte reputatie qua veiligheid.
9: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden.

0: 24 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Hits.

Wat een lekkere temperatuur in de provincie. Dit is L1, 28 graden met heel veel zon. Welkom Stefan hier, het onderzoek naar de grote explosie in Roermond, waarbij in april dit jaar een woning volledig werd verwoest, is volgens de politie stilgelegd omdat er andere onderzoeken lopen die veel capaciteit vragen en meer prioriteit hebben. Check het hele artikel via de site van ons, l1nieuws.nl.

Daigo, Bars & James en Stolde Show. Dit is L1, strak om 15.40. Ja, wat is 15.40? Nou, dat is het tijdstip van het Limburgske Terke. 15 minuten lang het Limburgs product in de spotlight. Dit is L1 Hit Happen met...

0: Japanese Worms en The Door, zometeen het LA Nieuws. En in het Limbus Katerke de band die om 15:40 echt gewekt moet worden om te voorkomen dat ze even een briefje moeten halen bij de conciërge.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
11: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De man die in maart dit jaar in Maastricht met 112 km per uur een jongetje van 4 doodreed, moet als het aan justitie ligt 5 jaar de cel in. Allebei de ouders van het kind waren vandaag bij de rechter.

0: zaak in Roermond aanwezig. De 30-jarige Maastrichtenaar reed onder invloed door de dorpsstraat in Maastricht op het moment dat daar een vrouw met haar 4-jarige zoon in de buggy de straat overstak. Het kind kwam om het leven, de moeder lag wekenlang in het ziekenhuis. Op de zitting maakte de verdachte een verslagen indruk en zei hij heel dom te zijn geweest. Het afsluiten van de kanaalbruggen bij Roosteren en Kelpen-Ole voor zwaar verkeer heeft de politie al €1 miljoen gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer daar tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. De kosten zijn voor de provincie, al is het Rijk de eigenaar van de bruggen. Het gaat de komende tijd ook nog meer geld kosten omdat de bruggen nog niet op korte termijn hersteld worden. De bruggen hebben allebei te kampen met metaalmoeheid. Zwaar verkeer versnelt de slijtage, daarom moeten vrachtwagens en landbouwverkeer tegenwoordig omrijden. Bij Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn 2 medewerkers gewond geraakt bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. De werknemers ademden een nog onbekende damp in en zijn met pijn op de borst naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het bedrijf werd afgezet vanwege het incident. Klaassen Tankcleaning kwam al vaker in opspraak door bedrijfsongevallen en lozingen van chemische stoffen. En operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De bas-bariton stond onder meer op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna wel weer op.
1: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. En wat er allemaal om de schen passiert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En het weer. Het is vandaag zomers warm met zon- en wolkenvelden. Het wordt zo'n 28 graden. In de loop van de avond komen er buien en zelfs onweer. En morgen wordt het koeler.

0: Dit is L1. Ja, jongens, weer eens even wakker, hè?
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Kateerke.
0: Het is 15:40 weer. Nou, dat weer opstaan, als moet ze echt een briefje gaan halen bij de conciërge. Dit is net uit bed, uit Reuver en doe en echt in het Limburgs Kateerke.

0: Nick Schilder, joh, wat is er al in beurs aan? Nou, die had een single gemaakt hè, met Lucas en Steve voor Maastricht en Something Like Magic. Er is alleen...
1: Hallo, met Jona Assets. Ik ben hier nu aan het maaien. En tijdens het maaien hoor ik toch wel ooit eens graag een liedje van de Janse Bangeband.
2: Het Limburgse Teerkamp.

0: rondje los.
1: Maar
0: ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam was de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart dit jaar een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt, als het aan justitie ligt, een celstraf van 5 jaar. De man reed onder invloed met meer dan 100 km per uur door de bebouwde kom. Het afsluiten van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler voor zwaar verkeer heeft de provincie al ruim 1 miljoen euro gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer daar tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. En 2 medewerkers van Klaassen Tank Cleaning in Blerik zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een schadelijke stof hadden ingeademd. Het bedrijf heeft al jaren een slechte reputatie qua veiligheid.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
14: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
15: Groot!
2: Wouter in Wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Wouter in Wonen. Galjoenweg Maastricht.
14: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
2: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Wouter in Wonen. Maastricht.
15: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren. Een fijne dag zit vaak in iets kleins, zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
16: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
15: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
16: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
17: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: In het midden van de week Shakira en de Burna Boy.
1: Dat breekt zo lekker de week.
2: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Van harte welkom op deze woensdagmiddag. We zitten aan de rechterkant van 4 uur. Trouwens, niet zomaar een datum vandaag. Daar gaat het dan hier vanmiddag ook over. Wist je namelijk dat op deze datum de grootste ramp in de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart plaatsvond? Het gebeurde in de haven van Maasbracht.
3: Op 30 september 1944 brachten de Duitsers met hun nederlaag in het verschiet een groot aantal schepen in de haven tot zinken. Daarbij maakte Nederland kennis met de Duitse politiek der verschroeide aarde, die erop gericht was de geallieerden zoveel mogelijk schade te berokkenen.
4: 30 september 1944 is voor mij een belangrijke dag geweest en meneer leven gebleven.
0: Ja, dat was oogtuigen Jacques Linsen uit datzelfde Maasbracht. Straks hoor je zijn hele ervaring wat betreft die dag, die daadwerkelijke 30 september 1944. Tegelijkertijd, we hebben ook al wat te vieren vandaag. Ja, gelukkig maar, even de balans weer recht trekken. Ook wat positiviteit vanmiddag. Het is namelijk broer- en zusdag vandaag. Vanmiddag hoor je zodoende heel wat beroemde Limburgse broers en of zussen voorbij komen. Bijvoorbeeld de welbekende zingende zusjes uit Brunsum. Tony, Betty en Marianne. Dan hoor ik je denken, ja, wie is dat dan ook alweer? Moet ik even spieken, waar had ik ze ook alweer staan? Oh ja, hier ja.

0: zat wel muziek in die familie natuurlijk. Of broer en zus, een echte topsportfamilie.
1: Ja, ik denk dat de reactie van iedereen wel duidelijk was dat iedereen voor mij blij is.
2: Ik speel nog altijd mee bij de top. Ik ben blessurevrij en ik vind het nog leuk.
0: Ja, en allebei nog flink vertegenwoordigd aan de top natuurlijk. Dan heb ik het over Per Schuurs en Demi Schuurs. Nou, ze doen er vanmiddag heel wat Limburgse broers en zussen die hier voorbij komen. Maar ook in muzikaal verband wel. Ja, zelfs deze broers hebben het weer bijgelegd.

0: content zijn dat deze twee broertjes, die ja, ooit nog chronische ruzie met elkaar leken te hebben, toch alweer bij hebben gelegd. Dan heb ik het over Liam en Noel Gallagher van Oasis. Ja, sterker nog, tickets voor de nieuwe tournee van Oasis zijn binnen 3 dagen alweer uitverkocht. Het gaat dan niet om 1 concert, nee, 42 concerten. Dus dat is toch vrij rap gegaan. In juli volgend jaar, dan staan ze in Nederland. 2 shows in de Johan Cruijff Arena staan er dan gepland. Maar ja, dus helaas pindakaas ook uitverkocht.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Drie hoogheden binnen de Nederlandse muziekindustrie sloegen de handen in één. Marco Borsato, Armin van Buuren en dan ook nog eens Davina Michel.
1: Dit is L1.
0: Zometeen hier natuurlijk weer een razendsnelle spreekbeurt. Ja, die heeft vandaag misschien iets meer weg van een boekbespreking. Het gaat namelijk over de start van de Kinderboekenweek. En er gebeurt heel wat meer dan alleen maar droog boeken lezen in die Kinderboekenweek. Zelfs ook een Kinderboekenweek geschenk meegemoeid. Zometeen horen we er meer over.

0: aan vorige week. Toen ben ik met de gepaste trots eraan begonnen om de eerste keer in mijn leven de trappen bij de Wilhelminaberg in Landgraaf op te gaan. Ja, niet rennen zoals dat Kate Bouchet net zit. Nee, ik ben ze gewoon rustig aan opgewandeld. Ik dacht van tevoren, nou, doe nog wel even. Toen was ik vervolgens op de helft.
1: Dit is gewoon helemaal normaal.
0: Alleen vandaag. En toen bleek er toch nog wel een beetje kuitenkram en dergelijke. Wordt er toen al mee gemeen. Maar goed, ik heb het gehaald. Boven. Gelukkig stond er wel een AED boven. Want daar had ik toen op zich wel nodig. Ondertussen, Gerrit Hiel S. Angersover. De start van de 72e kinderboekenweek is vandaag begonnen namelijk.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: De Kinderboekenweek is sinds 1955 een jaarlijks terugkerende campagne ter promotie van het kinderboek.
4: Eerst was er alleen een boekenweek voor volwassenen.
3: De jaarlijkse periode met een duur van 10 dagen wordt georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.
5: De Kinderboekenweek heeft de aankoop van kinderboeken weer gestimuleerd.
3: Aan iedere Kinderboekenweek wordt een bepaald thema toegewezen.
6: Spot aan.
7: Tijdens de Kinderboekenweek is er van alles te beleven.
3: Zo geven boekwinkels bij een besteding van een bepaald bedrag aan kinderboeken het Kinderboekenweekje schijn.
8: Kinderboekenweek!
3: Tevens is een speciaal op kleuters gericht prentenboek te koop.
9: Dit zijn de allerleukste prentenboeken voor peuters.
3: Wordt er een lied uitgebracht door Kinderen voor Kinderen. En wordt een gedicht aangewezen als officieel gedicht van het Kinderboekenweek.
10: En de blauwbilgorgel.
3: Verder worden er prijzen uitgereikt.

0: Sabrina Carpenter hier net bij L1 vandaag, waar we natuurlijk richting 16:30 gaan. Het moment dat je zo meteen wordt bijgepraat wat betreft het laatste Limburgse nieuws. Ja, wat betreft tijd gaat onder meer over een lucratief handeltje in nephorloges die verkocht werden binnen de gevangenismuren van de gevangenis in Sittard. Hoor je zo meteen meer over.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Café September!
6: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
7: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
8: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2... Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
8: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
10: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
11: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
12: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Heb jij zonne

0: Zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Alleen vandaag met een beetje service van de zaak, want je wordt op dit moment helemaal bijgepraat over het laatste Limburgse nieuws door Arthur.
5: Goedemiddag. De man die in maart dit jaar in Maastricht met 112 km per uur een jongetje van 4 doodreed, moet, als het aan justitie ligt, 5 jaar de cel in. Allebei de ouders van het kind waren vandaag bij de rechtszaak in Roermond aanwezig. De 30-jarige Maastrichtenaar reed onder invloed in de Dorpsstraat in Maastricht op het moment dat de vrouw met haar 4-jarige zoon in een buggy de straat overstak. Het kind kwam om het leven, de moeder lag wekenlang in het ziekenhuis. Het afsluiten van de kanaalbruggen bij Roosteren en Kelpen-Oleren voor zwaar verkeer heeft de provincie al 1 miljoen euro gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer daar tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. De kosten zijn voor de provincie, al is het Rijk de eigenaar van de bruggen. En de kosten lopen nog hoger op, omdat de bruggen nog niet op korte termijn hersteld kunnen worden. De bruggen hebben allebei te kampen met metaalmoeheid. Zwaar verkeer versnelt de slijtage en daarom moeten vrachtwagens en landbouwverkeer tegenwoordig omrijden. Bij Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn 2 medewerkers gewond geraakt bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. De werknemers ademden een nog onbekende damp in en zijn met pijn op de borst naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het bedrijf werd afgezet. Klaassen Tankcleaning kwam al vaker in opspraak vanwege bedrijfsongevallen en lozingen van chemische stoffen. En tegen een medewerker van de gevangenis in Sittard zijn maatregelen genomen omdat hij nephorloges kocht aan collega's. De illegale handel kwam aan het licht na intern onderzoek van de dienst justitiële inrichtingen. Welke maatregelen zijn genomen wil de dienst niet zeggen. De handel in nephorloges botst in ieder geval met de integriteitsnormen binnen het gevangeniswezen. Zowel de cipier als de collega's die de klokjes kochten hebben hun excuses aangeboden. En het weer. Met 28 graden zon en wolkenvelden is het vandaag nog zomers warm. Vanavond komt daar een einde aan met buien en zelfs onweer. Morgen bewolkt en koeler.
4: Wordt het toch nog een beetje afkicken dan, vrees ik. Achter.
5: Het wordt langzaam herfst.
4: Ah ja, het zal eraan te komen. Toch. Onvermijdelijk. Nou, maken we het vandaag met deze nazomerse woensdag toch nog het beste van. Met een grensgevalletje. Geheel in lijn van zomerrits.

0: tonight.
1: Het tijdstip van 16:30 zijn we voorbij. Dat betekent dat alle stembussen weer geopend zijn. En we hier ruimbaan plaatsmaken voor het meest democratische rubriekje van Limburg.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, vandaag is ook weer de 28 graden aangetikt. Ongeveer, om en nabij. Het zal niet overal in de provincie precies 28 graden zijn geweest of geworden. Het wordt een beetje afkicken de komende dagen. We hoorden het dus al van Arthur, want het wordt toch echt wel een beetje herfstig. Nou, zodoende alle reden om vandaag toch nog even op het nimmertje een zomerrit grensgevalletje voor te schotelen. Maar ja, dan wederom de vraag van welke kant van de grens mogen die zomerrits komen.
2: Het grensgeval.

0: is jouw grensgevalletje?
1: Ja, dus qua Limburgse afvaardiging geen dialectplaat. My Lady of Spain van natuurlijk de classics. Of Bellebres, Spaans-Belgisch. Maar dan wel in het Spaans met El Mundo Bailando. Of, lekker een tempoetje leger in de midden van de week. Met de Duitse diephost van Herr Robin Schulz. Ja, roept u maar. Guur Ger.

Martine zei het, opa, olie in het water, je doet de vis even kapot. Ik zei, en dat weet ik zeker. Ik zei, ik heb dus weg duizend sardientjes opgemaakt, ram vol olie en alle vissen kapot.

0: Jumping Jack Flash van natuurlijk de Rolling Stones. En dan door nou even een tempootje liggen met Son Milieu. Have a little faith. Waar hier ondertussen even een pedagogische vraag centraal staat. Een vraag denk ik waar verschillende ouders wel een beetje mee worstelen. Hoe help ik mijn kind nou opgroeien of met opgroeien in de digitale wereld en alle verleidingen en risico's van dien. Denk aan Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook en weet ik niet. Hives ondertussen ook weer trouwens. Op het Bernardines College in Heerlen kregen ouders uitleg over dat moeilijke, maar ook wel belangrijke vraagstuk. En dat gebeurde wel op een bijzonder leuke manier. Een soort van ouderwetse bingo, maar dan met een modern onderwerp. Dus niet zozeer cijfers op de kaart, maar dan allerlei vragen over sociale media, groepsdruk, nepnieuws en die hele digitale wereld waarin de jeugd, de kids dagelijks opgroeien.
1: Zijn er ook veel nieuwe dingen die u heeft geleerd?
2: Volgens mij heb ik ook heel veel geluk gehad. Maar ik wist ook een aantal dingen, ja.
3: Ik ben zelf van mening dat ouders vaak ook niet in de gaten hebben wat er allemaal achter de schermen gebeurt.
4: Ouders vooral bewust maken dat wij samen verantwoordelijk zijn voor de digitale opvoeding van onze kinderen.
5: Hoe heet het wanneer ouders veel foto's en video's van hun kinderen online delen?
4: En ook dat begint eigenlijk al bij ouders, want vraag jezelf al af van, stel jij de vraag aan je kinderen voor toestemming om een foto te maken of om het te delen? Vaak is dat nee het antwoord op.
5: Sharenting. Gemiddeld staan er al honderden foto's van een kind online voordat het kind zelf oud genoeg is om daar toestemming voor te geven.
4: Geven wij al het voorbeeld dat je dus geen toestemming hoeft te vragen aan je kind om een foto te maken of te delen. En op school worden dan foto's te pas en ontepas gedeeld.
6: Ja, bij mijn dochter heb ik dat vroeger wel eens meegemaakt. Ja, er waren foto's gemaakt stiekem op school, onder school. Die werden gedeeld en bewerkt.
5: Foto's en video's die online worden gedeeld kunnen tegenwoordig met AI worden gemaakt om nepbeelden of nepvideo's te maken.
6: Daarom ben ik ook heel blij met het telefoonverbod hier.
4: Want ik merk als ik op school nu rondloop, heb ik weer contact met de leerlingen op de gang. In plaats van dat ze dus zo door de gang lopen. Maar ze leren ook weer een gesprek met elkaar te voeren. En daarnaast nog steeds leren van, hey, hoe ga je om met media? Hoe ga je om met groepsdruk? Hoe ga je om met echt en nepnieuws?
7: Vroeger hadden we onze eigen gevaren in onze tijd natuurlijk. Dus het verschuift. En het is gewoon gevaarlijk, punt.
4: Vooral het gesprek aan blijven gaan. En dan zonder oordeel. Want je hoeft het niet te begrijpen om er begrip voor te hebben.

0: De heerlijke meezingen van Natasha Bedingfield hier net bij L1 vandaag, waar ik je toch nog even wil verwijzen naar ons dilemma hier in het midden van de week.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Vanuit welke kant van de grens mag de zomerrit komen? Duitse diepaus Robin Schulz, Belle Perez of natuurlijk de classics met My Lady of Spain? Oeders eigen Limburg.

0: eigenlijk heet hij Norman Cook, maar je zult hem ongetwijfeld beter kennen. Onder zijn artiestennaam Fatboy Slim, Praise You, hier net bij Alleen Vandaag. Waar witte rook uit de radioschoorsteen is opgestegen, hoor.
1: Toch vandaag maar eens België. Hoi, hoi.
0: Streepje voor Belle Perez van het Jan.
2: Goedemiddag, Ruben.
0: Goedemiddag.
2: Ik kom vandaag voor Belle Perez.
0: Henk ook al.
2: Sjoenoetzending.
0: Ja.
2: Hoi.
0: Merci, Henk. Verder even kijken. Ja, het overmaat van de stemmen. Voor die Belgisch-Spaanse zangeres. Ja, lekker zomers, hè.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Groenselenvlaai, Keerselenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
2: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
3: Van je boodschappen tot lekker happen. Bij Albert Heijn XL, Bakker Bart, Pufkes en Burger King.
4: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart dit jaar een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt, als het aan justitie ligt, een celstraf van 5 jaar. De man reed met meer dan 100 km per uur onder invloed door de bebouwde kom. Een natuurgebied bij Noorbeek dreigt te verdrogen. Voor natuurmonumenten reden om in te grijpen. En een cipier van de gevangenis in Sittard is in opspraak geraakt omdat hij zelf een illegaal handeltje in nephorloges was begonnen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiding ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van één getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden.
16: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
17: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
18: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
16: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
19: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
20: Met Rousseau Chocolade.
19: Rousseau Chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
21: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
19: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
22: The Music of Zimmer en Williams. Terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T. Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
23: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1

0: Vlinders in de buik, Village Jan en Ray Dalton, Call It Love. Hier net op de laatste dag van de maand september. En wist je dat deze datum ook te boek staat in de historie? Dat er ooit de grootste ramp in de historie van de Nederlandse binnenvaart ooit plaatsvond.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Vandaag voor de Polygonese heel wat jaren terug de tijd in. Want voor die grote scheepsramp moeten we naar Maasbracht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
3: In het laatste oorlogsjaar, op 30 september 1944... brachten de Duitsers met hun nederlaag in het verschiet een groot aantal schepen in de haven tot zinken. Daarbij maakte Nederland kennis met de Duitse politiek der verschroeide aarde, die erop gericht was de geallieerden zoveel mogelijk schade te berokkenen.
4: 30 september 1944 is voor mij een belangrijke dag geweest en meneer leven gebleven. Durf ik gerust wel te zeggen, wie je nog reur of draai, ik ben altijd in de scheepvaart gebleven, daardoor. Ik heb daar toen een belangrijk aandeel in gehad. Ik heb er niet alleen in ontstaan, maar een belangrijk aandeel gehad in het herstel daarvan.
3: Zo ontstond het schepenkerkhof van Maasbracht, waar 230 schepen werden vernietigd. En in en rondom Maastricht werden nog eens 120 schepen tot zinken gebracht.
5: Die Duitsers die bliezen die schepen in de Maasbrachtse haven op vanwege een militaire reden. Vanuit het zuiden rukten de geallieerde troepen op en in september werd Middellimburg frontgebied. Die Duitsers wilden met het opblazen van die schepen voorkomen dat er transport over water plaatsvond. En daarbij willen ze ook voorkomen dat die schepen werden ingezet ten behoeve van die geallieerden. En dat is dus in feite de reden waarom de Maasbrachtse haven tot een schepenkerkhof werd.
3: Overal lagen schepen op en over elkaar heen. Buiten de wereld van de binnenvaart is niet veel bekend over de lotgevallen van de schippers en hun gezinnen.
4: Ja, laten we maar zeggen dat er twee jaar, ruim twee jaar met gemoed zijn, eer allemaal die schepen die erbij betrokken worden, ofwel gerepareerd worden, of verschrot worden als zijnde totaal verlies, heet dat. Onrepareerbaar.
2: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
0: 30 september 1944, dus grootste ramp in de Nederlandse binnenvaart.

0: 1 vandaag met Ruben Wekers.
1: Superpopulair. Ik heb met deze een eigen permaat gezien. En dan was er gewoon al om in de buurt met een tekening. Werd dat nog? Dat is minst woorden geen. Maar dat...
2: Dat is

natuurlijk wederom zo'n prachtige Franse chanson in een douwjeske van de Chantana en de Nachtvlinders. Heet net BL1 vandaag. Hoe dat het deze meteen trouwens gaat over een monument van een non die door de nazi's wordt afgevuurd. Het monument is beklad, ja, hoe dat monument dan steert. En ja, bovendien wat er dan aan gaat gebeuren om zoiets nog een keer te voorkomen. Zo meteen.

0: Adele, send my love to your new lover. Dat je net bij Ellen. Vandaag komt trouwens heftig nieuws binnen. Heftig landelijk nieuws. Misschien dat je telefoon ook net is beginnen te trillen. Schrijft er een cabaretier Paulien Cornelissen is overleden. Stierf vandaag op 50-jarige leeftijd in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. Zo maakt haar management en uitgeverij bekend. Ja, eerder werd al bekend dat ze vanwege haar gezondheid de geplande theatervoorstellingen in onder andere het Amsterdamse De La Mar moest afzeggen. Ze was bijvoorbeeld ook bekend als jurylid in De Slimste Mens. Zou haar terugkeer op het podium gaan maken. Maar in de zomer van 2024 moest ze de theatertournee annuleren vanwege de gezondheid. Is dus helaas overleden aan de gevolgen van kanker.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Ja, heel wat anders nu. Nieuws uit eigen provincie. Specifieker uit Echt. Het monument voor de heilige Edith Stein daar is beklad. Dat hardsteen waaruit het monument is opgetrokken wordt ondertussen ontsierd door donkere vlekken, handafdrukken. Frank de Vries van de stichting, ja, die is natuurlijk not amused, zo vertelt hij.
2: Een mooi herdenkingsherinneringsmonument voor de Joodse slachtoffers in Utrecht uit de Tweede Wereldoorlog is een aantal dagen geleden lelijk beklad. En dat is niet alleen ernstig voor het monument, voor de herdenking, maar is vooral ook een flinke schadepost voor de stichting die dat moet zien te reinigen. Het monument is opgericht in het jaar dat de heilige Edith Stein heilig verklaard werd door een katholieke non. En ze is afgevoerd naar Auschwitz, waar ze op 9 augustus is vermoord door de nazi's.
3: Dan hangen hier bewakingskamers aan de kerk, hè?
2: Ja, gelukkig, want daarop hebben we de daders kunnen vastleggen. En we kunnen dus trefzeker gewoon vaststellen wie dat gedaan had. En we kunnen voor 2 dingen doen. Ik nodig de jongeren uit om samen met hun ouders zich bij ons te melden. Dan regelen we het ook met elkaar. Maar we moeten ze vooral een wijze les leren. Namelijk, dan moeten ze van dit soort monumenten afblijven. Maar ze moeten ook weten waarom dit monument hier staat. Want dan weet ze wel het wijzer gemak over de reden waarom ze beter met zijn oordeel kunnen leven. Dan zo maar even het besmeuren.
0: Heel leuk dat er niet bij zit in ieder geval. Trouwens, zometeen is dat bij het iets van 5:30 gepasseerd. Jawel, wederom. Tickets voor de theatervoorstelling rondom het Limburgse verzetsverhaal Partizanen. De priesvrog is vandaag geheel in lijn van de broer- en zussendag.

0: Bruno Mars met On My Soul hier net bij Ellen vandaag. Zometeen dus de nieuwsquiz komt er aan, maar ook nog heerlijke muziek van The Cram Shout. Ja, dat doet je zelf ook wel, dat bewijs je zelf ook wel in die plaat. Ja, ja, prachtig toch, hè? Nou, zometeen meer.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
5: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
4: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop, hop, naar Vlodrop.
6: Hey, Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: De Limburgse rechtbank stond vandaag een nogal heftige zaak centraal. Arthur weet er alles van.
15: Ja, goedemiddag. Inderdaad een heel heftige zaak. De man die in maart dit jaar in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed, moet, als het aan justitie ligt, 5 jaar de cel in. De 30-jarige Maastrichtenaar reed onder invloed met 112 km per uur door de dorpsstraat in de Maastrichtse wijk Heer, op het moment dat daar een vrouw met haar 4-jarige zoon in een buggy de straat overstak.

0: Hij raakte ze allebei. Het kind kwam om het leven. De moeder lag wekenlang in het ziekenhuis. Allebei de ouders van het kind waren vandaag bij de rechtszaak aanwezig. De uitspraak volgt nog. Natuurmonumenten grijpt in om te voorkomen dat natuurgebied Noorbeemde bij Noorbeek verdroogt. Omdat de beek daar steeds dieper het landschap inslijt, stroomt het water ook steeds sneller weg. En in het gebied leven veel planten die op natte grond groeien, die dreigen nu te verdwijnen. De beek in het gebied wordt de komende weken opgehoogd, zodat het grondwater minder snel wegstroomt. TBS-kliniek De Rooise Wissel in Oostrum breidt mogelijk uit. De kliniek ligt pal naast klooster Sint-Paschalis dat al jaren leeg staat. De Rooise Wissel kijkt nu bijvoorbeeld naar welke doelgroep daar in de toekomst kunnen worden ondergebracht. Het klooster staat al jaren leeg en werd al verschillende keren getroffen door brand. In het verleden was er al een psychiatrische kliniek en een afkikcentrum ondergebracht. En tegen een medewerker van de gevangenis in Sittard zijn maatregelen genomen omdat hij nephorloges verkocht aan collega's. Die illegale handel kwam in het licht na intern onderzoek van de dienst justitiële inrichtingen. Welke maatregelen zijn genomen wil de dienst niet zeggen. De handel in nephorloges botst in ieder geval met de integriteitsnormen die gelden binnen het gevangeniswezen. Zowel de cipier als de collega's die de klokjes kochten hebben hun excuses aangeboden. En het weer. Met 28 graden, zon en wolkenvelden was het vandaag nog zomers warm. Vanavond komt er een einde aan met buien en mogelijk zelfs onweer. Morgen bewolkt en koeler dan vandaag.
1: Ah, kan ik mijn bikini weer opbergen. Arthur, dankjewel.

0: Ja, geschreeuwd werd er wel hoor. De Tramps met Shouts om nog één keer doen. Die heerlijke uithaal.
1: Ja, nou. L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Dat is toch ook wel 3 maanden hoesdrank geweest. Voor die zanger van de Tramps, denk ik. Hè. Even stevig de keel schrapen hier intussen ook. Mocht je nou trouwens vanavond nog de kans hebben om je broer of zus eens even stevig te knuffelen. Dikke natte pakker eruit te delen. Nou, pak zeker die kans even. Want deze laatste dag van september staat te boek als broer- en zusdag. Wij dragen het welbekende steentje even bij. Hebben we hier even wat nogal bekende Limburgse broers en of zussen in de radio-etalage staan. Denk dan bijvoorbeeld aan die pianobroers. Haast ook niet van elkaar te onderscheiden. Arthur en Lucas Jussen.
2: We zien eigenlijk vrij onbewust hier lang geweest. Daarvoor praten ze wie voor praten. Maar ik denk, mijn ouders, onze ouders op zijn bloed te kneden, dat die hebben gekozen om dus toch in Holland daar gewoon dialect met dus te praten.
0: Ja, geboren in Hilversum, of beter gezegd getogen in Hilversum, maar hartstikke Limburgs natuurlijk. Wieter, ja, moest ik al snel denken natuurlijk aan de twee leden uit die topsportfamilie Schuurs.
3: Ja, ik denk dat de reactie van iedereen wel duidelijk was dat iedereen van mij blij is.
4: Ik speel nog altijd mee bij de top. Ik ben blessurevrij en ik vind het nog leuk.
0: Broer Per en zus Demi. Maar, daar heb ik natuurlijk iedere keer netjes de naam erbij vermeld. Zien we ondertussen ook op zoek naar een ander broer en zus koppel. En overigens is hier de namen van de broer en zus te hebben, maar meer de naam van het artiestenduo. Dat zou ook zien. Maak je nogal furoren in de Vastenhovens muziek. Sterker nog, ook regelmatig op het LVK-podium. Wist dat zelfs bijvoorbeeld in 2023 nog te winnen.
5: Qua samenwerken is het zo natuurlijk en zo gemakkelijk om Stef op zijn donder te geven als hij iets niet goed doet voor mij. Nee,
6: het is makkelijk om iets te zeggen. Het is niet gewet wat, ja, als je iets zet wat of kritiek, of als je ziet gewoon eerlijk tegen elkaar. Ja. Omdat dat is makkelijk, want je weet toch dat je als relatie ziet de familie.
5: Je weet precies wat
0: je aan elkaar redt. Prachtig Venloos dialect.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Welk familieduo huurt je nou mee? Wie mis in deze broer en zus? Dat volgens dus af op broer- en zusdag. En tegelijkertijd, ja, mocht je van de gelegenheid gebruik willen maken, dan moet je natuurlijk ook altijd even de groetjes doen aan uw zeer geliefde broer of zus. Sterker nog, 2 tickets voor de voorstelling Partizanen. Met Huub Stapel, lege eekloor. Ja, goed gelezen mogelijkheid om samen met de broer of zus doorbaan te gaan.

Soms kun je me beter niks zeggen. Justin Timberlake, Chris Stapleton. Ja, mocht je net onderweg eens richting Hoesien, dan valt het mij wat betreft de files alleen even opletten op de A2 in zuidelijke richting. Daar vind je een flitser om en bij hectometerpaal 202.1. En ook nog een flitser langs de A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen. En die vind je dan in de buurt van hectometerpaal 25.6. Nou, let je op, want die foto's die kunnen je uitkosten. Ik trof hem.

0: You get what you give, the new radicals, net WL1 vandaag. En ja, wat betreft vandaag, broer en zusdag. En ze doen de zin met dus op zich nog een nogal bekendje vastenovers muziek duo. Kreeg al binnen Bjorn en Mieke.
1: Nee, dat is niet goed.
2: Dit is L1.
0: Die kennen we helaas niet goed te rekenen. Ondertussen keer het trouwens ook even over een hele andere Limburgse artiest. Een operazanger, John Bruggeler uit Vaals, is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zong bij grote operahuizen van New York tot aan Australië, maar bleef Limburg altijd trouw.
3: Dat is het voor weer toes. Je valt het wonder der natuur.

0: Ah, petje af zeg. Wat een klank natuurlijk. De Venlose bariton Sef Tisse, die koos hem erg goed. Kreeg zelfs les van Bruggeler.
1: Limburg verliest zijn grootste operazanger. En een man met een indrukwekkende carrière. Die carrière die kwam voort uit een ongelofelijke werkmentaliteit, discipline. Hij hield van dat vak. Dat vak was zijn leven. En dat is een heel groot verlies voor deze provincie. Maar niet alleen voor deze provincie, voor het hele land, voor de hele operawereld. Dat is een man die op alle grote podia in de wereld gestraald heeft. Tot aan de Scala in Milaan onder de baton van Claudio Abbado. Als je zo ver komt in je carrière, dan heb je heel veel betekend. En dat is ronduit indrukwekkend. Er wordt heel vaak lesgegeven door mensen die niet eens weten wat het is om daar te staan. Maar hij had daar gestaan. En de passie en het vuur in die ogen, dat was dan zo bijzonder. Als wij hem herinneren, dan moeten we alleen maar denken aan een hele bijzondere man. Een imposante verschijning, een indrukwekkende stem en een goed hart.
0: Niks dan lof van de Venlose bariton Sef Tisse dus voor John Bruggeler uit Waals afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
5: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
7: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
8: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
7: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
9: Oeh. Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
10: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Hey Raymond!
13: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart een 4-jarig kindje doodreed in Maastricht krijgt, als het aan justitie ligt, een celstraf van 5 jaar. De man reed onder invloed met meer dan 100 km per uur door de bebouwde kom. Een natuurgebied bij Noorbeek dreigt te verdrogen, voor natuurmomenten reden om in te grijpen. En de cipier van de gevangenis in Sittard is in opspraak geraakt omdat hij zelf een illegaal handeltje in nephorloges begon.
20: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
21: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20.
0: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
22: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
23: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
24: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
25: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
26: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
27: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
26: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
28: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
29: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: De Sweet Talking Woman van natuurlijk die Electric Light Orchestra. Hey, net op de kerstverse woensdagavond.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Beetje service van de zaak, want we buurten er even helemaal bij wat betreft de Limburgse actualiteiten van het midden in de week. Bijvoorbeeld over nogal een sportieve prestatie, de Venlose Sunita Slijpen. Is pas een jaar bezig met High Rocks, moet ik zeggen, maar in een rolstoel doet ze het nu al op topniveau.
2: Ik kan alles bereiken wat je eigenlijk wil in de rolstoel. Want ik dacht dus een jaar geleden dat ik helemaal geen High Rocks kon doen. En nu sta ik gewoon derde in Maastricht in mijn categorie. Ja, niemand had dat verwacht.
0: Kijk eens, geweldig te doen, hè. En het zal ik niet ontgangen zien. Het was uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, laatste dag van september. Zodoende gingen we even sfeerproeven in het park in Maastricht.
3: Super lekker weer vandaag. Ik dacht, ga lekker even naar buiten.
4: Heerlijk met dit weer.
5: So it's 28 degrees, so yeah, just enjoying the day, getting some sun before the cold winter.
4: Is dat record? Ja, dit is al officieel herfst, toch? Ja, crazy.
6: Ja, yeah, I mean, it's a little unexpected for September, right?
7: Nee, van zondag gaat dus herfst en de winter aan.
0: Ja, genieten. Geblazen natuurlijk, hè. Maakt zich best van, zou ik zeggen. Dan Marleen Rutte. In een zware tiet achter de rug. Een absces aan haar spier. Vermerken was in de nieuwsshow dankbaar voor alle steun.
8: Ik stond er vooral van te kieken. Dat er gewoon mensen zijn die me gewoon hoe dit niks aanspreken om te vragen, oprecht om te vragen wie het met me scheidt. En ah. Ja, dat duidt echt heel veel.
0: Ja, kan me voorstellen. Duurde de mens goed, hè.

vervangen. En denk ik, jong, die weet toch hopelijk de overeenkomst tussen een bevroren fles bier, een verbrande pizza en een zwanger vrouw? Ja, dan is er een of andere idioot die hem te lang erin laten zitten, man.

0: Limburgse rockers van het Geleen. Dit was natuurlijk De Wolf.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Waar broer en zus, of zus en broer centraal staan. Want het is vandaag de dag. De broer en zusdag, zo moet ik het zeggen. Ja, soms is dat een beetje haat en neid. Maar bovenal warme gevoelens, flinke dosis liefde. Zouden de meeste mensen de band met hun broer of zus omschrijven, denk ik. Nou, vandaag wordt die band eens even benadrukt. En zodoende hier in de radioetalage een paar bekende, beroemde Limburgse broers en zussen. Heel ver terug, heel wat jaren terug, de Limburgse zusjes.

0: met een lekker rusje op de plaat. Of notoire Roermondenaar Dre en Benny Peters. Beter bekend als Big Benny, de laatste natuurlijk. En helemaal jaren geleden nog zijn eigen broer reanimeren in de Gemuntse raadzaal.
1: Dat ze naar de Rijns s'nachts heurs van de dochter van Dre. Dat de dokter in Venlo toch heeft gezegd dat er dus even dood is geweest. Klinkt heel grof in de zaak. Dan realiseert je pas eigenlijk dat, ja, dat ze toch samen met al die mensen om de geren hem een tweede kans hebben gegeven.
0: Ja, dat is toch wel even een moment geweest natuurlijk. Heel wat jaren terug was dat dus. Het klikkert hier bij zin op zeuk. Nou, een muzikaal duo, ja, dat er natuurlijk ook broer en zus is. Nogal ja, bekend vanwege vastelovendse optredens en muziek.
2: Al denk ik dat toen wij 13, 14, 15 waren, toen hadden we er ook niet aan op te denken om dit samen te doen.
0: Nee,
2: maar
0: dat
2: zit een heel andere leeftijd in. En wat geel zet, als je ouder werd, dan, ja, dan is dat denk ik toch anders. En ja. We zien sowieso heel hecht als familie, ook met onze andere broerke Willem. Ja. Dus ja, wat dat betreft zit dat wel goed. En ik zou het nou ook echt niet anders willen.
0: Nou ja, wie zien dit nou? De vuurnamen. Ja, die hoeven niet per se duren. Oh, je hebt al een appje binnenkomen. Maar meer ja, de naam van het artiestenbestand. En op het moment dat je de goede naam dan doorstuurt, dan kan ik je belonen met 2 tickets voor de vuurstelling Partizanen.
3: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen?
4: Spreek je antwoord.

0: Ah, prachtig, dat zacht, heese stemgeluid van Sienna Spyro, The Great Expectation.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, wie zou je het nou zien op het moment dat je met eigen broer of zus een muziekgroep begint en dan ook succes hebt? Dus dat je nog alles op elkaar aangewezen zit.
2: Nee, het is makkelijk om iets te zeggen. Het is niet gewet wat, ja, als je iets zet wat... of kritiek, of als je ziet gewoon eerlijk tegen elkaar. Dan, ja. Dat, ja, dat is makkelijk, want je weet toch dat je als relatie ziet de familie.
3: Je weet dus, precies wat je aan elkaar hebt.
0: Ja, het kan alleen van een voordeel zien, zo van dit duo. Alleen was dan vandaag de vraag. Wie heet dit duo ook alweer? Nico, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Nico, dan zie ik, heb even zitten spieken op een profielfoto. Zie ik zelf uitgedorst met een deftig vastenovend mutsje. Samen met een dame, ook met dito vastenovend muts. Zijn jullie zelf carnavalsartiesten?
4: Nou, geen artiesten, wel carnavalisten.
0: Ah, kijk eens. Dat is net zo weer natuurlijk. Nou, dan neem ik aan dat je wel bekend ziet met de muziek van die groep die we zoeken.
4: Nou, dat hing er veel samen met een schoenboer, de Huber Schoenke.
0: Dat
4: leest wel een beetje bij Limburgse muziek. Hoor.
0: Ja, dat denk ik wel. Want Huber Schoenke kennen we natuurlijk van de Slingermix. Ieder weekend komt je naar voren. En dan komen ook alles wat Limburgse artiesten in naar voren, inderdaad. Zo,
4: ja, dat klopt.
0: Legt het jullie dan ook altijd voor dat jullie eens een beetje het eindoordeel moeten vellen van... Nou ja, die Slingermix kan er mee door, dan mogen we door naar LN Radio?
4: Nou, dat geluk hebben we ook niet. De voorzitter is toch allemaal wel een verrassing dus.
0: Misschien nog wel het leukste.
4: Dat is het ook.
0: We kregen door, even kijken, Bjorn en Mieke, zachten sommige mensen. Volgens mij gezien dat geen broer en zus meer juist geliefden. Pim ik er niet op vast. Maar het waren in ieder geval niet het duo dat we zochten. Wat dacht je, Nico?
4: Nee, dat klopt helemaal. Dat waren een andere groep, hè. De winnaars van de LVMK van dit jaar.
0: Ja, ik moet toch even een naam huren.
4: Dat is Tamara en Stef en dat is Treufmaag.
5: Goed! Ja. Vind ik goed. Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
0: Klopt, helemaal inderdaad, ja. Tamara en Stef voor dit prachtige Venro. Ja, gewijzigd dialect vind ik dat altijd op het moment dat hij proorten en het. Ik weet wat het is een beetje brobbentjes het, zeg maar. Nico en Jurik, ik net al vertellen, Dennis Walkerheid, dan kon ik er gemakshalve even vanuit dat je ook een zus hebt, Jan. Of broer kan het ook.
4: Ik ben een beetje koud met zijn zus.
0: Oké, dat is dan vaak zo. Broer en zusdag vandaag. Ik ben af dat je al een bloemetje bezorgd hebt.
4: Nou, had je langer opgerold bij mij, maar dat is in elk geval.
0: Oké. Iets minder cadeauachtig dan.
4: Nou, iets minder cadeauachtig. Ik kon het gebruiken. Ik ben creatief bezig, jongen, en ik kon een camera gebruiken in jouw week.
0: Ah, op die manier. Oké.

0: Nou heb ik twee tickets voor de vuurstelling rondom het Limburgse verzetverhaal. Partizanen met Huub Stapel in de hoofdrol. Ja, aan u de keus wie mij mag. Of Tedder Zus gaat weren. Of beste kamerad, eigen wederhelft of de buurman. Dat lood ik helemaal bejeugd dan.
1: Goed, ik denk dat mijn vrouw wel weer een beetje
0: eet. Ah ja, dat is concurrentie dan. Dat kan me iets meer voorstellen. Hé, hey, Nico, dankjewel voor mij doen.
1: Hé, hey, hartstikke leuk. Leuk dat ik het mocht doen. En een fijne dag nog. En veel

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
4: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
5: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
4: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Het Limburgse nieuws staat te horen op deze woensdagavond van 8 uur.
3: Goedenavond. De man die in maart dit jaar in Maastricht een 4-jarige jongen doodreed, moet als het aan justitie ligt 5 jaar de cel in. De 30-jarige Maastrichtenaar reed onder invloed met 112 km per uur door de dorpsstraat in de Maastrichtse wijk Heer, op het moment dat daar een vrouw met haar 4-jarige zoon in de buggy de straat overstak. Het kind kwam om het leven, de moeder lag wekenlang in het ziekenhuis. Allebei de ouders van het kind waren vandaag bij de rechtszaak aanwezig. De uitspraak in de zaak is over 2 weken. Bij een hobby pluimveehouder in het Belgisch-Limburgse Tongeren is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de zogenaamde 5H5N1 variant die zeer besmettelijk en dodelijk is voor getroffen dieren. Rond de besmettingshaard is een beschermingszone van 10 kilometer ingesteld, die loopt tot vlak aan de grens bij Maastricht. In dat gebied geldt een ophokplicht. Het afsluiten van de kanaalbruggen bij Roosteren en Kelpen-Olo voor zwaar verkeer heeft de politie al 1 miljoen euro gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer daar tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. De kosten zijn voor de provincie al eens het rijk eigenaar van de bruggen. En het gaat nog meer geld kosten omdat de bruggen nog niet op korte termijn hersteld kunnen worden. De bruggen hebben allebei te kampen met metaalmoeheid. Zwaar verkeer versnelt de slijtage, daarom moeten vrachtwagens en landbouwverkeer tegenwoordig omrijden. En Natuurmonumenten grijpt in om te voorkomen dat natuurgebied Noorbeemde bij Noorbeek verdroogt. Omdat de beek daar steeds dieper het landschap inslijt, stroomt het grondwater daar ook steeds sneller weg. In het gebied leven veel planten die op natte grond groeien en die dreigen nu te verdwijnen. De beek in het gebied wordt de komende weken opgehoogd, zodat het grondwater minder snel wegstroomt. En het weer. Met 28 graden, wolkenvelden, maar ook zon was het vandaag zomers warm. Vanavond komt dat nog echt een einde aan. In de loop van de avond komen er buien en zelfs onweer over onze provincie. Morgen koeler en natter.
2: Moeten we er toch aan geloven, die herfst. 8 uur, dankjewel. Hier trouwens wat betreft de muziek. Oude meidengroepje van ene Beyoncé.

0: Slechts weinigen kunnen erover meepraten. Grondje wandelen op de maan. De police in ieder geval en ene meneer Armstrong.
1: It's one small step for man.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Terug naar Moeder Aarde. Want hier in Limburg, en ook de rest van Nederland trouwens, is vandaag de kinderboekenweek van start gegaan. Met onze provincie dan ook aandacht voor de Limburgse taal natuurlijk. Dat hield in, ken je Limburgers die losse vuur. Rondreizen de mini-biepwasruim met Limburgstalige kinderboeken door de provincie trok dat heer. Vanmorgen troffen we Driek Heffels, de allesweids van het Buukske Buske. En wethouder Patrick Brouwers, de loesvuren, zit er gelin.
3: Floortje, wakker werden. Vandaag is het vastelavond.
4: Floortje viert vastelavond in het Sittisch dialect. Om eigenlijk meer aandacht te vragen bij jong kenjer oog voor de Limburgse taal.
3: En dan zeggen we alla. Alla.
4: Vandaag is de lancering van het Buukskes Buske. En dat is een initiatief wat ik heb genomen vanuit de MIG-BIW-groep om Limburgse taal meer binnen de kinderopvang te laten langen. Waarom vandaag? Omdat vandaag ook de start van de kinderboekenweek is.
3: In de vorm van een strik dat met vaste lovend wordt gegeten, zei de bekker, kind ze opeten.
4: Wat het is eigenlijk een soort mini-biep, een rondreizende mini-biep, waarin we 37 Limburgstalige kinderbeugjes hebben. Waar we met eigenlijk de lui op de vloer, dus de pedagogische professionals, de instrumenten willen geven om de Limburgse taal op de vloer uit te dragen.
3: Boekjes, heel goed, heel goed.
4: Vooral deze hele kinderboekenweek gaan we dus elke werkdag van de kinderboekenweek gaan we op een locatie van ons in Limburg gekende Limburgs laten voorlezen. We proberen ook bij de plekken waar we hergaan, proberen we ook de dialecten die daar gesproken werden natuurlijk beugjes aan te leveren.
3: Hey, kijk eens al die hoezen.
4: Niet zozeer dat we dadelijk de taal niet meer spreken die van onze eigen omgeving is. Het is gewoon heel belangrijk om ook die eigen taal en cultuur, Limburgs in dit geval, te leren. Ook als je jong bent. Dat het is een stukje van ons cultureel erfgoed. Ja, onze taal is ook een stuk van onze identiteit als Limburgers zijn. En we willen dat de volgende generaties ook in metnemen. Dat niet verloren gaat.
0: Zodoende de jeugd eens even los proberen te wikken van de telefoonschermpjes of de iPad-schermpjes. Maar gewoon lekker lezen. Zo, dit is vandaag de start van de kinderboekenweek.
5: Echt fantastisch.

even één keer die heerlijke pingel. The Beds Are Burning van Midnight Oil hier richting 7 uur. Ik ga afscheid nemen. Morgenochtend om 6 uur zitten de collega's van de L1 Ochtendshow weer klaar. Maarten en Pascal. Ze zeggen dus de groeten alvast. Hier nog even Lil Nas X. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels & Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
3: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
4: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
4: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
5: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
6: Groenselenvlaai, Keerselenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart dit jaar een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt een celstraf van 5 jaar als het aan justitie ligt. De man reed met meer dan 100 km per uur en onder invloed door de bebouwde kom. In het Belgisch-Limburgse Tongeren is bij een pluimveehouder vogelgriep vastgesteld. Er is een veiligheidszone met ophokplicht ingesteld, die loopt tot vlak aan de grens bij Maastricht. En het natuurgebied bij Noorbeek dreigt te verdrogen, voor natuurmonumenten reden om in te grijpen.
13: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
15: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
14: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met de bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zandt zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit

straks, als de zon gaat schijnen, wolken weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch, lekker dat aan.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit wordt...

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden.

0: Point Wars.
1: Maar...
0: Je denkt hij moet toch kennen?
1: Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger, en het wordt rond de 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matt Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoek.